0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Ja, we hebben het gehaald. Hier is hij dan. De laatste aflevering van dit seizoen. Goedemorgen.

0: Party. Ja, goed gezegd. Topic en Becky G en Sorry Papi.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja, we zeggen ook sorry, maar dit is dus inderdaad de laatste aflevering van dit seizoen. En god jongens, wat is dat hier? Er wordt hier al volonté afscheid genomen en we moeten er nog aan beginnen. Hè?
2: Ja, we worden ook uitgenodigd deze zomer en ik ben effectief zo in mijn gsm. Je weet, kan je notities zetten, ja. En de eerste notitie van de eerste plaats die we gaan bezoeken is de Kijkuithoeve in Astenen. Dat is blijkbaar een crèmerie of zo. Allee, okay, goed, ja. Ja. Ja, we moeten ons ook verkoelen in de zomer, hè. Dus voilà, check.
0: De uitnodiging klonk als volgt. De goesting in een goed crèmeke passeert dan in de Kijkuithoeve. De Kijkuithoeve.
2: De Kijkuithoeve.
0: Is dat dan zo met politiecommissarissen, ja, die een televisieprogramma opnemen om te zeggen dat je de borden moet volgen en zo?
2: Dat weet ik niet, maar we gaan het samen ontdekken. Als we daar zitten met onze 5 bollen vanille en discobollen.
0: Er wordt hier ook al een vraag gesteld. Wat is dat allemaal met DEFCON afgelast en de bezoekers zijn daar de boel aan het afbreken? Weet je daar iets van? Breaking news blijkbaar.
2: Het is festival DEFCON 1. Ik moet het even uitzoeken, maar het is effectief een event dat gepland staat. Ja. En dat zou afgelast zijn vanwege code rood. Maar geef mij toch nog even tijd om het uit te zoeken, want ik zou geen foute uitspraken willen.
0: Ja, ik zag iets over bepaalde tickets die dan niet meer geldig zijn of toch niet meer... zo geldig als ervoor. Enfin, en er zijn ook mensen die heel goed geluisterd hebben gisteren, want dan gaan we al over het BVV'tje beginnen en zo. Ik heb hier al iemand die nog nooit iets gevraagd heeft. Dat hebben we gisteren even laten vallen. Het BVV'tje zou voor deze laatste keer moeten gevraagd worden door iemand die eigenlijk nog nooit een BVV'tje gevraagd heeft. Zo, echt een... Ja, ofwel een heel verlegen iemand, ofwel iemand die zoiets heeft van... Ik ga voor de gelegenheid er dan eens van profiteren om voor eens en ook voor het laatst mijn kans te wagen. Dus stuur maar door. We bekijken jullie inzendingen. En het BVW'tje komt er zo meteen aan. Maar deze hebben we zelf al gekozen.

0: Matt Simmons en... We can do better. Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn.
1: Het BVW'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Maar ja, we doen ook maar wat we kunnen. We can do better, zo heet het. Geert, die heeft dus iets aangevraagd en heeft dat in het verleden nog nooit gedaan. En dat is het BVV'tje van vandaag. Ik hoop maar dat ik aan al zijn eisen voldoe, hoor.
2: Is het een volledige waslijst dan of zo?
0: Ja, ja, hij heeft geschreven als BVV graag camelfat met silence. Staat erbij graag de lange versie. Ja, ik heb maar één versie gevonden. Ik hoop dat ze lang genoeg is voor u.
2: Ja, zullen we samen ontdekken? Mag ik nog even tussenkomen? Want ja, je weet, als jij mij iets vraagt, dan spring ik er meteen.
0: Ah ja, dat Defcon verhaal.
2: Wel, ja, ik heb dat nu opgezocht. Ik wil dat nu toch vertellen. Of na het BVV'tje kan ook. Als je de spanning wil opbouwen.
0: Breaking news. Moet je meteen behandelen. Hè?
2: Wel, ja, het is dus het event DEFCON 1 in Nederland. In Flevoland wordt het georganiseerd. En het is zo dat er gisteravond, gisteren eigenlijk, al mensen waren toegekomen op de camping.
0: Ja.
2: Dus duizenden mensen die al aanwezig waren. Er was eigenlijk al in de afgelopen week beslist dat er in het weekend minder mensen mochten aanwezig zijn om het een beetje veilig te houden.
0: Okay.
2: Maar nu hebben ze dus beslist om het helemaal af te gelasten, zoals dat heet. En dus het gaat niet door. En dus de mensen die aanwezig zijn, die worden gevraagd om te vertrekken.
0: Ja.
2: En ze hebben tot
0: die
2: vanavond...
0: doen dat natuurlijk niet zomaar.
2: Ze hebben tijd tot vanavond om de weide te verlaten.
0: Tijd tot vanavond.
2: En zullen...
0: Tijdens de heetste dag van het jaar hebben ze dan tijd tot vanavond.
2: Ja, kijk.
0: Omwille van de hitte wordt het afgelast, maar je hebt wel nog heel de dag tijd tijdens die heetste dag om te vertrekken.
2: Ik weet het wel. Maar het is
0: niet logisch.
2: Nee, maar het is morgen ook een warme dag. En dus dit weekend, wanneer het effectief volledig uit zijn voegen ging barsten, gaat het niet door. En dus mensen die een ticket hebben, worden na het weekend, want in het weekend is te warm om dat te bekijken, na het weekend gecontacteerd voor de compensatie, zoals dat gaat.
0: En kunnen ze dat dan niet gewoon 2 dagen verleggen? Dat zou toch de oplossing zijn dan? Dus in plaats van wanneer ging het door? Vandaag en morgen dan?
2: Oh, ik denk vrijdag en zaterdag.
0: Maar maakt er zondag en maandag van? Het probleem is toch opgelost?
2: Ik zit niet in de organisatie.
0: Ja, het is een simpele oplossing.
2: Ja, voor mij is het goed.
0: Als het gaat over het weer en alles staat daar, die artiesten zijn geboekt, maak er maandag en dinsdag van. De kans dat veel artiesten dan een boeking hebben is klein. En ik denk dat de mensen daar met plezier toch even hun plannen voor opzij
2: zijn dat,
0: zetten.
2: Ja, maar misschien zijn dat internationale artiesten met vliegtuigen en zo.
0: Maar die dan niet. Ja. Die mogen naar huis. Maar dat er toch een beetje een feestje is. Ik zou dat toch volledig aflassen. Terwijl je weet dat het overmorgen veel cooler is. Is toch waar? Enfin, terug naar het BVW'tje. Geert vroeg dus dit. Camelfat. Silenced. Want ze beginnen al. Ja, oké. Okay.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
5: En wij klussen allemaal mee!
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles!
4: En wanneer?
5: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Dit is Top.
14: We make you move. Top, top, top, top, top. Disco. X on

0: we het meest opvallende achtergrondkoor van het jaar, moet ik toch zeggen, bij deze Disco Lines. Ja, zo. Ah, het klinkt alsof dat er zo drie mannen op de achtergrond. Zweedse kokskes. Drieling. No Broke Boys. En zo is het bijna 6:08.
1: Het nieuws van de dag.
0: Ja, gaat het over iets anders dan over het weer, vraag ik mij af.
2: Het laatste nieuws heeft het over jobs. Slechts 1 op 10 geschrapte werklozen vindt job.
0: Oké. Bij het nieuwsblad ook iets dat we niet zagen aankomen. Overheid beslist welke materialen je nog mag gebruiken voor oprit en terras. Amai.
2: Ja, het Gazet van Antwerpen sluit daarbij aan, want Vlaanderen legt dus een lijst van materialen voor oprit en terras vast.
0: En dat gaat dus niet alleen over van die verdelgers en zo. Daar hebben ze toch, hoe heet dat, Roundup was dat zeker? Dat je dan al een tijdje niet meer mag gebruiken?
2: Nee, maar de materialen, volgens mij is dat de bouw van.
0: Dat is iets anders, hè? Ja.
2: Oh, ze gaan ook de stenen toch niet kiezen? Is dat dan allemaal dezelfde steen?
0: Mogen we nog de kleur kiezen, meneer de fiscus?
2: Ik hoop van wel.
0: Enfin, bij het Belang van Limburg gaat het duidelijk wel over het weer, want daar staat echt in koeien van letters code rood op de voorpagina.
2: De Tijd deze ochtend. Vlaanderen pompt 1,2 miljard euro in CO2-opslag.
0: En dan nog de Standaard. Die heeft de vergelijking met die legendarische zomer. Je hoort dat wel meer deze dagen. Die legendarische hete zomer van 1976. Maar, ze merken wel op, de piek van deze hittegolf ligt 3,5 graden hoger door klimaatverandering. Voilà, die weten dat.

0: Ja, dat zijn zo van die plaatjes die via bepaalde platformen, zoals TikTok, heel populair worden. Als je dat helemaal gemist hebt, klinkt het misschien een beetje vreemd. Maar het is wel chill, deze. Second Voice, Let Me Be. We zijn het een en het ander van plan vanochtend. Dat had je wel zien aankomen waarschijnlijk.
1: Ja, maar verwacht er ook niet te veel van.
0: Jawel, we gaan beginnen met een cadeautje. Ja! Ah.

0: zal wel, ja. Als je iets dropt, gaat het waarschijnlijk niet naar omhoog, hè. Drop it low. Cataluna en Fat Man Scoop. Ja. Een paar cadeautjes in de loop van het programma vandaag. Ik leg het thuis straks wel uit. Eerste cadeautje is speciaal voor jullie, vroege luisteraars. Een filevrije ochtendspits. Ja. Even gecheckt, op dit moment geen files van betekenis.
1: Ja, nee, ik had nog zo eentje gevonden van een aantal minuten, maar die is, terwijl je het zei, verdwenen. Als sneeuw. Sneeuw voor de zon.
0: Voilà, een filevrije ochtendspits krijg je van ons. Al, ik weet niet hoe lang dat we dat gaan volhouden natuurlijk.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: BB Rexha and New Religion.
1: Jeroen en Koen.
0: Dat zijn wij. Goedemorgen. We maken je vandaag nog één keer wakker.
2: Die dus vandaag ook heel veel cadeautjes gaan uitdelen. Ik was er niet van op de hoogte, maar goed, de ene prijs na de andere wordt hier uitgedeeld. Ik vind het ongelooflijk.
0: Niet overdrijven, niet overdrijven. Maar je bent wel op de hoogte van het feit dat ze hier van de organisatie van alles van plan waren. Daar wil ik toch even iets over zeggen. Weet je dan nog?
2: Je hebt het tegengehouden.
0: Ik heb het tegengehouden, ja. Ja. Want ze waren eigenlijk van plan om hier weer een uitzending te maken waar dan hier intern van alles ging gebeuren en zo. Ze gingen, wat was het? Ze gingen koken en verschillende gerechten maken.
2: Ja, maar ze gingen luisteraars ook laten koken.
0: Ja, ze gingen luisteraars laten koken voor ons en zo. En dan had ik zoiets van, dat is allemaal plezant. Dan hebben wij goed gegeten en zo. Maar ja. Nee, ik heb een tegenvoorstelletje gedaan. Ah. Dat zal waarschijnlijk wel de doorslag gegeven hebben. Veel minder kost. En dat werd dan geweldig goed gekeurd. Ik heb gezegd, weet je wat? Anders gaan we gewoon een extra topdelivery doen. Als het dan toch met eten bij moet zijn, wel, ga ergens gewoon een ontbijtje kopen. Ik weet nog niet waar, we horen dat zo meteen wel. En bezorg het top delivery gewijs aan een van onze lieve luisteraars op dit moment.
2: Leuk, leuk, leuk.
0: Ja, ja. Dus we hebben Louis ergens naartoe geschopt. We weten zelf niet naar waar. Net zoals we dat bij top delivery ook niet wisten waar hij dan naartoe moest. Dat is het enige verschil met top delivery van. We hebben een hele leuke reeks top deliveries gehad. Het grote verschil is nu, hij had een adres in het verleden waar hij naartoe ging en wij moesten dan raden waar hij was. Nu is hij zelf naar een plaats gegaan en wij weten niet waar.
2: En wat is de inzet dan? Want dat is
0: we gaan hem straks horen en dan gaan we dus proberen te achterhalen samen met jullie waar hij ongeveer zit.
2: Ja, maar dat weet
0: ik. Dat kan overal zijn.
2: Maar wat gaat hij bij hebben allemaal?
0: Dat gaat hij dus zometeen ook vertellen. Dus we hebben gezegd van voilà, hier is een budgetje, koopt iets dat op een ontbijt lijkt. En,
2: de top delivery, de koffiekoeken editie.
0: Inderdaad. Dus we gaan al één reglementje afspreken. Als jij je straks kandidaat stelt voor de top delivery, dan is er maar één regel. De top delivery boy, onze Louis, die komt naar jou. Die zegt, ik heb een pakketje. Want hij gaat deze keer wel aanbellen. Ik heb een pakketje. En het enige wat jij dan mag antwoorden, dat is zo de code die we dan nu afspreken. Als je dat niet zegt, heb je niet gewonnen. Kunnen we dat afspreken? Dus het enige wat jij op dat moment moet zeggen, is de legendarische zin.
3: Is het met eten bij?
0: Voilà. En als je dat zegt, dan krijg je gewoon een ontbijt van ons. Wat dat ontbijt precies inhoudt, dat weet ik nog niet. Maar gaan we zo meteen horen.
2: Zijn dat die twee koffiekoeken van gisteren die ik heb achtergelaten?
0: Het is het gebaar dat telt.
4: Ja, dat is juist.
0: Ja, voilà. Het budget beperkt. Dus.
2: Ik heb er wel al eens van gebeten. Het is maar dat je het weet.
0: Voilà. Het is nog meer waard dan. Hè. Als zo'n superster.
2: Met speeksel bij.
0: Ja. Het is wel al opgedroogd. Ja, je kunt niet alles hebben.
2: Nee, lekker.

0: Blijkbaar een nieuwe versie. The Not Without Friends remix heet het. Wacht, Not Without Friends.
1: Is dat dan met of zonder?
0: Dus met Friends dan.
1: Dan is
0: ingewikkeld. Spiller, Groovejet. Het is al één adres waar we zeker niet naartoe gaan.
2: Oh, wat een superactie, jongens. Maak ik daar niks mee. Ik wil een zwembad.
0: Oh, jong. Het is goed, dan gaan we nog een zwembad weggeven ook in de loop van de uitzending. Maar niet aan u! Wat zo agressief zeg dat die mens staat.
1: Pas op, kijk er ook wat van als de microfoon...
0: Een keer zwijgen.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Hallo met Atilex.
3: Ik ben op zoek naar een kabel.
2: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
3: Nu ben ik de draad kwijt.
2: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
4: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap.

0: al onze ochtendkameraadjes onder elkaar. Comrade en Won't You Be Mine. Inderdaad, je hebt het goed gehoord. En als je het niet goed gehoord hebt, herhaal ik het graag nog eens. We doen een extra...
1: Top Delivery.
0: Top Delivery. En dan denk je misschien, hoe? Ik heb me helemaal niet ingeschreven. Nee, de Top Delivery werkt vandaag... Even anders. Er is er maar eentje. Het is namelijk een ontbijtje dat wij met plezier aan jullie aanbieden. Iemand van jullie krijgt van ons een ontbijt vanochtend. En Louis die heeft dat bij. Dat is zijn pakketje. Goedemorgen, Louis. Hallo.
2: Goedemorgen, dank jullie. Goed.
0: Hey, goedemorgen. Wat zit er allemaal in het ontbijtpakketje? Mogen we dat weten?
2: Ja, heel wat. Ik heb koffiekoeken voorzien, chocoladekoeken, croissants, boterkoeken, noem maar op.
0: Okay.
2: En natuurlijk ook wat om te drinken, wat frisse fruitsap en frisse chocomelk.
3: Dat zijn allemaal dingen die wij nooit... maar goed,
0: nee. Dat is waar. Goed, hoe werkt Top Delivery dan vandaag? Jij bent op dit moment op een locatie, daar kunnen we het over eens zijn... En ja. Jij gaat nu, zoals je dat in het verleden bij Top Delivery ook gedaan hebt, de locatie even omschrijven. Dus luister even allemaal goed mee. Misschien herken je je eigen buurt. Waar ben je?
2: Ik ben momenteel in de straat, geparkeerd achter een auto.
0: Okay.
2: En voor de rest zie ik gewoon heel wat huizen, hagen, kippetjes.
3: Het is duidelijk.
0: Kan je toch iets meer details? Ja.
2: Ik zit volgens mij in het meest stereotype beeld van een woonwijk.
0: Een woonwijk, dat wil zeggen. Ja. En is er dan zo... Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan een Top Delivery uit het verleden. Is er dan zo... ik zeg maar wat, een windmolen in de buurt of toch zoiets?
2: Wel, het is opvallend. Ik zie momenteel waar ik sta geen enkele windmolen.
0: Ah, dus woon jij in een woonwijk zonder windmolen en denk jij, ja, dat moet bij ons in de buurt zijn, dan is het nu het moment om je in te schrijven. Ik ga zo meteen nog wat meer details proberen los te peuteren. Maar inschrijven kan dus nu via de Top Radio BE-app. En het enige wat je moet doen is even je gemeente doorsturen. Straat mag ook al. Hè. Dus straat en gemeente waar jij woont, waar je op dit moment bent. En je bent daar nog tot, laten we zeggen, 7:15. Dan gaan wij gewoon een ontbijtje brengen. De kwestie is nu van, als wij een adres zien dat in de buurt is van waar Louis nu zit. Wat Louis alleen zelf kan inschatten natuurlijk. Want wij weten ook niet waar hij zit. Dan gaat hij daar meteen naartoe met het ontbijt. Dat is zo'n beetje het concept. Dus toch nog iets meer details.
2: Ik heb mij ook redelijk dicht bij een autostrade geparkeerd momenteel.
0: Ah, okay.
2: Zodat ik toch heel snel nog een redelijke afstand kan afleggen.
0: Alright. Dus hij zit ook dicht bij een autosnelweg. En woonwijk, geen windmolens en autosnelweg. Dat hebben we. Goed, klinkt dat als iets bij jou in de buurt? Stuur dan nu je straat en gemeente even door. Want als dat vlak bij jou is, dan komt het ontbijt er gewoon aan. Spannend, goed. We zien wel hoe het afloopt. En blijf van de chocomelk, zeg ik af, hè.
2: Ik probeer.
0: Ja, het is niet gemakkelijk allemaal. Ja.
2: Nee.

0: Slam hoort hier met Lifetimes. Er is dus een delivery aan de gang. Top delivery. Het concept is simpel. Louis staat ergens, wij weten niet waar. Hij heeft ons al een paar tips gegeven. Daar weten we natuurlijk zoals gewoonlijk niks mee. Maar als jij dan toch jouw buurt erin herkend hebt, mag je nu je adres doorsturen.
1: Dat is het enige wat je op dit ogenblik moet doen. Wil jij dus deze ochtend een ontbijt winnen? Want dat is de inzet. En dat is ook al beschreven geweest. Dat is echt wel de moeite. Ja. Het enige wat je moet doen is jouw gegevens doorgeven. Dus gewoon jouw adres. En dan bellen we misschien wel zo meteen aan, want we gaan wel effectief aanbellen.
0: Ja, we gaan deze keer gaan we aanbellen. En jij moet, dat moet ik misschien toch nog eens herhalen. Louis, die gaat. Heb je je lesje geleerd, Louis? Wat moet jij zeggen?
2: Nee, oei.
1: Goh, maar jongen,
0: Ja, maar dan zal ik het nog eens herhalen.
2: Dus je moet aanbellen.
0: Ja, je moet, deze keer moet je wel aanbellen. Je moet aanbellen en dan moet je zeggen, ik heb een pakketje voor u. En dan moet die persoon reageren met de legendarische woorden.
3: Is het met eten bij?
0: En dan heeft hij de top delivery gewonnen.
3: Top delivery.
0: Voilà, zo simpel is het eigenlijk.
2: Oké.
0: Heb jij al een adres gezien dat je zegt, ja, dat is enigszins in de buurt van waar ik nu zit?
2: Ik heb wel degelijk een adres waar ik zo meteen naartoe rij.
0: Oh, je hebt er al één?
2: Ja.
0: Oké, ça va, want ik dacht te zeggen, laat ons anders nog 5 minuten wachten, Louis, want ik geef de mensen nog tot 7 uur de tijd. Ja, je weet nooit dat er eentje bij zit waar jij dus gewoon al bijna voor de deur staat. Want het is een kwestie van snelle delivery vandaag. Dus je hebt nog tot 7 uur om je adres door te sturen via de Top Radio BE-app. En om 7 uur kiezen we er dan eentje uit wat het dichtst bij jou in de buurt zit. Waar wij dus geen idee van hebben. Oké, afgesproken. Spannend. Wie gaat het ontbijt winnen? Ondertussen zomersplaatje. Want tijdens deze delivery is het dus buiten al 25 graden. Dat is belachelijk. Moet een ontbijtje buiten op terras, denk ik.
1: Hè?
0: Oh, sowieso.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is Stop!
2: Bijna 7 uur.
3: En heb jij de materiaallijst al? Bart van Langenhoven wel, denk ik. Dag Bart, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Als je een oprit, terras of voortuin wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van een materiaallijst van de Vlaamse overheid. Die bepaalt welke waterdoorlatende verhardingen je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes, tenminste als die groot genoeg zijn. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Met de duidelijke regels speelt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. In Venezuela hebben reddingswerkers nu al 235 lichamen van onder het puin gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen, Europese landen en de Verenigde Staten sturen humanitaire hulp. De Amerikanen onder meer reddingsteams en ook 130 miljoen euro voor Venezuela. Op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in zijn 16e finales Marokko. Japan mag tegen Brazilië. De tegenstander van Zweden is nog onduidelijk. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derde na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. En daar kunnen de Rode Duivels een mogelijke tegenstander zijn in die 16e finales dus. Als we winnen tenminste morgenochtend van Nieuw-Zeeland. We staan voor de heetste dag van de week met veel zon, maximaal van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden. En vanaf maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
2: En dat gaat terug toen, zo te horen. Goed, op de weg is er niet zoveel te vertellen, hè?
3: Nee, eigenlijk niet. In het Brusselse, ter hoogte van de Noord-Zuidverbinding, ter hoogte van Dikke Linde, moet je op dit ogenblik een tiental minuten bijtellen. Misschien ook even meegeven, is net binnengekomen, niet zo specifiek, maar goed, je kan maar beter voorzichtig zijn. Op de E40, dan zitten we ter hoogte van Oostkamp. Ik weet dus ook niet in welke richting. Is dat richting de kust? Is dat richting Gent? Liggen een aantal voorwerpen op de weg? Staat ook niet bij welke voorwerpen. Ik weet het, het is allemaal een beetje duister. Maar goed, je kan maar beter weten. Dat kan iets kleins zijn in Oostkamp, maar dat kan ook iets gigantisch zijn.
2: Ja, dus, daar weet je niks mee. Hè. Die melding krijg je dan voorwerpen op de weg. Maar ja.
3: Nee, maar ik zou niet willen dat het een betonblok is of zo. Ja. Allee, dat zou kunnen, hè.
2: Of een pinijs.
3: Eén van de twee.
2: Ja, zeker. Wel, goed nieuws voor onze top delivery boy Louis. Want weinig files, dus ik denk als jij nu een adres hebt gekozen, dat je daar redelijk snel kan zijn, hè? Hallo Louis, ben je er?
3: Ja, wacht, eens even verbinding aan het maken.
2: Ah, oké, goed.
3: Ogenblikje. Hij hangt aan de telefoon.
2: Hallo. Heb je de vraag gehoord?
5: Ah nee, ja, ik kreeg een oproep binnen, dus ik heb de vraag niet meer gehoord.
2: Goed, nee, de vraag is simpel. Er zijn weinig files, hebben we net geleerd. Dus als jij nu een adres enigszins in de buurt waar jij zit intikt, kan je daar redelijk snel zijn, volgens mij?
5: Ja, ik ga dat doen en ik zie dat er nu een klein kwartiertje op de teller staat.
2: Klein kwartiertje, oké.
1: Dit is Stop.
2: Delivery komt eraan.
1: Jeroen en Koen.
2: Binnen dit en een kwartier heeft iemand een ontbijt als hij tenminste de magische woorden...
3: Is het met eten bij?
2: Uitspreekt. Ja, voilà.

0: Jennifer Lopez. Niet alleen met David Guetta. En dat was... Save Me Tonight.
1: Dankjewel, Jenny. Wacht even, hè. Jeroen en Koen. Op dit moment is hij aan het rijden, onze delivery boy. Ontbijt dus onderweg naar iemand van jullie. Maar één kans, hè. Eén kans. Want als ze de instructies niet volgen en dus niet zeggen, is het met eten bij, dan is het voor ons, hè.
0: Ah ja, voilà, dan is het ook afgelopen.
1: Ja, dan is het gedaan.
0: Maar goed, kijk, ondertussen gaat het leven zijn gangetje. Ja. En ik zie bijvoorbeeld dat Thibaut op een festival zit, op Sunrise.
1: Ah, okay.
0: En wij zijn daar ook, hè?
1: Ja, we zijn daar ook. Dat
0: wij
1: klopt.
0: Spelen, ja, maar, dat is, ja, maar ja, ik wil dat toch even...
1: En wij bedoel je, wij twee,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, wij ja, twee.
1: Ja, ja, ja.
0: Wij spelen een setje op een van de grootste festivalen in ons land, Sunrise Festival. Ja, voilà.
1: Weliswaar virtueel.
0: Ah ja, ja, we zijn er niet bij.
1: Ja, dat is zo eens een beetje zoals bij de Oscar-uitreiking, de prijs winnen en een video sturen om dan die prijs in ontvangst te nemen. Op die manier zijn wij er ook bij. Nee, we hebben een heel speciaal standje daar. Een soort silent disco, maar ook niet silent. Je hebt daar drie verschillende DJ-sets tegelijkertijd. En jij kan kiezen de welke je beleeft op dat... is een beetje een ingewikkeld verhaal.
0: Ja, maar de keuze is eenvoudig,
1: ja,
0: denk ik. Wij staan in het midden.
1: Wij staan in het midden, ja. Negeer al de rest. Dus zeker en vast eens langs gaan deze zomer.
2: Your attention, please.
1: We komen niet alleen naar Sunrise, natuurlijk.
2: Nee, nee.
1: Overal zijn wij geboekt.
2: Immediate boarding at gate number 7.

0: we ook nodig hebben, hè? Een Flight 643 om van de ene DJ-gig naar de andere te vliegen. Dat doen die grote DJ's ook, hè, Koen?
1: Ja, en vliegen, dat is ook met eten bij, hè?
0: Ah, is maar met eten bij.
1: Ja.
2: Jeroen en Koen.
0: Goh, we gaan nog groter worden, ze.
1: Maar altijd ook speciaal dat de cola al is opengedaan. Alleen die flessen worden al opengedaan als ze drank komen geven op een vliegtuig. Dan zijn die flessen zo al allemaal opengedaan. Nee?
0: Ik wil een eigen fles.
1: Ik wil eigenlijk wel.
0: Oké, het is vandaag 26 juni. Je weet, ik zoek dan even altijd op. Is het een speciale dag voor iets en zo? Ja, het zou wel zijn. De laatste aflevering van dit programma voor dit seizoen. Ja, tot daar aan toe. De heetste dag van de week, zei Bart dan uit het nieuws. Maar ik denk van het jaar gewoon. Misschien wel.
1: Van de eeuw?
0: Ja, nee.
1: Bijna. Op één na.
0: De vorige was dan 41 graden en een klets. En dat was in 2019. Dus ik kan ook niet zeggen van het decennium.
1: Nee.
0: Moeilijk.
1: Ja.
0: Wel grappig is dat ik hier nu vind dat het vandaag, 26 juni, de internationale dag van de afkoeling is.
1: Is toch geweldig gekozen?
0: Qua timing kan dat wel tellen. Het is World Refrigeration Day. Dat is een internationaal gegeven. Die website is iets met org en zo. Dus dat heeft niks met België of zelfs met Europa te maken. Maar qua timing, er wordt tijdens deze dag aandacht gevraagd voor voedsel dat we langer goed en veilig willen houden. En dat, er even bij stilstaan, dat niet iedereen een frigo heeft in de wereld.
1: Oei.
0: En dat het in sommige landen dus wel lastiger is om voedsel vers te houden. Bij ons is dat zo'n normale zaak dat je dingen in de frigo stopt, maar niet iedereen heeft de frigo. Hè.
1: Staat er toch even bij stil dan vandaag?
0: Ja, niet iedereen heeft de frigo. En meestal is dat ook in landen waar dit soort temperaturen bijna dagelijkse kost is.
1: Wel, zij hebben het meer nodig dan wij.
0: Ja.
1: Want wij kunnen het op de meeste, alleen vandaag nu niet, hè, maar in heel veel gevallen kunnen wij nog eten buiten leggen. En dan zou dat ook eigenlijk, denk ik, wel kunnen. Allee, snap je zo?
0: Dat je je frigo niet nodig hebt. Dat is zo. Ja. De helft van het jaar is dat gewoon zo. Waarom dat wij allemaal zoveel kosten doen om dat in die frigo, terwijl als je het gewoon op je terras legt, dat is helemaal juist, Koen.
1: Ja, voilà.
0: Volg ons voor meer besparingstips.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viski.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: De Vos Lemmis.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: MK en Crystal en DR.
1: Oh la la.
0: Ja.
1: Klinkt dan meteen chic, hè, als je dat zo... Ja.
0: Ja. Ik moest er toch op een of andere manier een beetje een chique uitzending van maken.
1: Mooi.
0: Ja. En dan gaan we nu over tot de symbolische overhandiging van één ontbijt. Dat is natuurlijk symbool voor een ontbijt voor iedereen die het afgelopen seizoen naar ons geluisterd heeft. Maar we kunnen niet iedereen een ontbijt geven. Top delivery. Daarom hebben we een extra top delivery. We hadden Louis ergens gedropt. Dan kwamen er adressen binnen. Hij koos een adres dat enigszins in de buurt was van waar hij stond. Dat was deze keer de werkwijze. Dat ging een klein kwartiertje duren. Dus ik denk dat Louis ongeveer ter plaatse is.
2: Ik ben ter plaatse, ja. Dat kan ik bevestigen.
0: Oké, dan mag jij nu de delivery laten plaatsvinden. Op een andere manier als anders. Dus aanbellen en dan maar hopen dat het code wordt gezegd. Allee, de codezin wordt gezegd.
2: En wel, ik moet eerlijk bekennen, er is geen bel bij deze deur. Of ik heb toch geen bel gevonden.
0: Er is geen bel.
2: Dus ik ben door de voordeur gekropen.
0: Wat ben jij door de voordeur gekropen?
2: Nee, door de voortuin.
0: Ah, door de voortuin.
1: Zeg, je
2: ik ben
1: kan
2: over
1: dat,
2: een muurtje gegaan.
1: Je kan dat legendarische zinnetje dan zo meteen bovenhalen. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: De bel was er niet.
2: mag ik kloppen dan?
0: Maar ja, klop erop los. Waarom hebben die mensen geen bel?
2: Ja, ik vraag het mij ook af.
1: Want je kunt vragen, hè.
2: Jawel.
1: Oh, spannend.
0: En jij moet dus zeggen, ik heb een pakketje voor u, hè?
2: Ja.
1: En ook dat
2: zie je alleszins iemand zwaaien achter het raam.
0: Ja.
2: Die persoon lacht naar mij, maar die is denk ik niet op de hoogte van wat hier allemaal gebeurt. Ik hoop dat die open... Wacht, ik moet eerst de vraag stellen. Ik heb een pakketje voor jou.
3: Heb jij eten bij?
0: Maar goed genoeg.
1: Eten bij?
0: Ja, het is mij eten bij.
1: Ja.
3: Amai, merci.
0: Even kennis maken, wie heeft het ontbijt symbolisch gekregen?
3: Bart Verhoot uit Zedelhem.
1: Zeg maar, waarom heb jij geen bel?
0: Ja.
3: Wij hebben een bel, het is een boerderij. En de bel zit eigenlijk aan de achterdeur.
1: Ah.
0: Oh, dat is heel logisch. Zit mijn bel aan de achterdeur?
3: Het is allemaal aan de achterdeur. Of komen ze allemaal aan de achterdeur? Of?
0: Iedereen komt langs de achterdeur binnen bij jullie?
3: Ja.
1: Dat is West-Vlaanderen, hè. Dat is...
3: Voilà, rustig.
1: Nee.
0: Dat zijn onze lievelingsluisteraars die ons dan ook nog een keer goed onder ons vijs geven ondertussen.
3: Ja, tuurlijk.
0: Zeg, boerderij dus eigenlijk... die eieren die leg je zelf waarschijnlijk en zo? Of,
3: Nee, het is varkensvlees.
0: Ah, varkensvlees. Dat zit er niet in het pakketje. Ziet het er een beetje goed uit, het ontbijt? Want ja, daar hebben Louis ook voor afgevaardigd om daarvoor te zorgen.
3: Ja, het ziet er lekker uit.
0: Okay, zeker.
1: Laat het smaken. Dankjewel dat je er elke ochtend bij was. Dankjewel dat je geluisterd hebt afgelopen seizoen.
3: Ja, het was goed, hè.
0: Hoi. Oh. Ja, wij vonden dat ook. Laat het smaken, dankjewel.
3: Yo, vakantie.
1: Ja, merci.
0: Yo.

0: Ja, het ontbijt is uitgedeeld, dus geen ontbijt voor ons. Dat was zo'n beetje, ja. Normaal ging er een ontbijt voor ons komen.
1: Maar... Ja, dat was plan B eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar nee, plan A was dat er een ontbijt voor ons ging voorzien worden. We hebben gezegd, ik moet het niet hebben, geef het maar even aan een van de luisteraars.
1: Dat ja, maar ik weet het. Maar plan C was dan wel, als we de delivery niet konden volbrengen, dat het dan toch terug zou komen.
0: Ja, maar dus ja. Dus we moeten wel doen met de koeken dat ik meegebracht heb. Dat is lang geleden trouwens, hè, Koen. We hebben ooit in de loop van, dat was niet dit seizoen, ik denk dat het een seizoen of 5, 6 geleden is, hebben wij... tot vervelens toe reclame gemaakt voor een bepaald koekje, wat we dus nu niet meer doen. Want we hadden gehoopt dat de fabrikanten van het koekje in kwestie daar toch dan minstens een palet voor, zo voor de deur zou voor afgeleverd hebben vanwege de eervolle vermelding. Maar het is lang geleden dat ik dat gekocht heb. Ik heb er een degoe van gekregen ondertussen eigenlijk.
1: We gaan het er niet meer over hebben.
0: Nee, we gaan het er niet meer over. Ik wil het er niet meer over hebben.
1: Maar ik ben zo de collega en ik denk dat heel veel luisteraars zo iemand kennen. Ik ben zo de collega... die bij de andere collega's gaat schooien om eten.
0: Ja.
1: Maar dat is
0: echt, ja, je brengt nooit zelf iets mee.
1: Nee, omdat ik denk van, ja, ik ga wel geen honger hebben. Ja. En dan zie ik andere collega's eten en als ik zie dat iemand gaat gaan eten, dan ga ik er even bij staan.
0: Ja.
1: En dan,
0: maar tegenwoordig is dat ook geen probleem, want wij hebben, ik moet dat toch even zeggen, dat is misschien ook een beetje interne keuken of misschien net niet. Dat wil ik even onderzoeken. Is het interne keuken of is het iets dat zich in de hele wereld voltrekt?
2: De interne keuken.
0: Want wij merken dat veel van onze collega's de laatste tijd, de laatste maanden, die komen hier toe en die hebben dus bij een volledig brood. Een volledig brood. Dat krijg je toch nooit niet op? Ze sneken of 3, 4, het is toch gepasseerd? Nee, die komen elke dag opnieuw. Mijn volledig brood komen die hier binnen. En allemaal, hè. Dus al iedereen vol met volledige broden. Wat doen ze daarmee? Waarom is dat? Ik snap het niet.
1: Ja, dat weet ik.
0: Je hebt dat toch ook gezien?
1: Ja, dat weet ik.
0: Bevestig even mijn verhaal.
1: Ja, oké. Okay, ja. Goh, je hebt het ook gezien. En, ja.
0: Dus ik vraag me af, waarom? Is dat iets dat zich buiten deze muren nog ergens afspeelt? Is dat een trend die wij gemist hebben? Iedereen komt hier met een volledig brood. Ja, ik weet niet waarom.
1: Een grote honger, ja.
0: Ik gooi het even in de groep. Is dat bij jullie op het werk ook? Laat het maar even weten.
2: Dit

0: denk niet dat het een algemeen verschijnsel is. Want ik krijg altijd dezelfde oplossingen doorgestuurd.
1: De mannen brengen dat breuk mee, hè, om die schooier van de koen te kunnen mail opnemen.
0: Ja. Het is eigenlijk uw fout.
2: Ah, het is mijn fout.
0: Ja, daar komt het op neer, omdat jij altijd aan het schooien bent.
2: Ja, maar heeft mij nog niemand een sneetje gegeven.
0: Is het waar?
2: Wel, ik ga wel af en toe lang zijn, maar dan hoop ik dat ze zeggen van compact een sneetje of zo. Maar
0: ja, en ze geven een sneetje.
2: Nee. Oh. Maar enkel als ik
0: en
2: het...
0: En heb je dan ook al eens gewoon genieperig een sneetje genomen?
2: Ah, het zit niet in mij. Nee, ik ben veel te koppig.
0: Sneetjes nemen. Zo ben ik niet.
2: Nee.
0: Zijn er verkeersproblemen momenteel?
2: Goh, je staat op dit ogenblik misschien een aantal minuten aan te schuiven. Als je echt zou willen op dit ogenblik. Hè.
0: Dus, ja, als je echt wil, ja, is dit de plaats to be.
2: Op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen ben je op weg naar Brussel. Moet je op dit ogenblik een vijftal minuten bijtellen.
0: Och, stal. Goed, zometeen onze weerman. En die heeft het weerbericht bij voor de komende 2 maanden, hoop ik.
3: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Ultra. Indrukwekkende groepsnaam, dat zeker. En het heet Talk to You. En er is een man die alweer klaar zit om inderdaad met ons een babbeltje te doen. En dat is de man die ja, het gespreksonderwerp van de dag onder zijn arm mee heeft. Hè. Dat is gewoon zo. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen, dag Koen.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, ik weet niet of je mijn introductie gehoord hebt daarnet.
1: Ja.
0: Dit zal misschien moeilijk haalbaar zijn. Alhoewel, ja, trends zijn er altijd natuurlijk. Maar laat ons beginnen met het begin, want vandaag is toch ook wel een heel opmerkelijke dag in de geschiedenis.
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven, normaal gesproken kijk ik echt uit naar mijn dagelijkse fietstocht van het Pajottenland naar Campus Kalevoet in Ukkel, school waar ik werk. Nu is dat toch een totaal andere belevenis, vooral bij het terugkeren. Je voelt de warmte van het asfalt gewoon aan je voeten. Dat is echt onwaarschijnlijk. Maar we hebben wel niet de warmste nacht ooit, want die stond in 2015 op 24,4. 4 graden, ja. Dat hebben we dus niet gehaald.
0: Dus dat werd aangekondigd en dat is dus niet gebeurd?
1: Nee. Het scheelde geen haar. We zijn gestrand in Ukkel op 24,2, dus 0,2 graadjes verschil. Dat scheelt dus geen haar. Maar het is ondertussen al een beetje warmer geworden in Luik. Dat is het warmste plekje op dit moment. 27 graden nu al.
0: Ja, om 7:30 's morgens. Ja, dat is toch wel opmerkelijk, hè?
1: Ja. Het is de voorbode van misschien wel de warmste dag van het jaar. Dat heeft te maken met de bewolking die eventueel straks binnenloopt. Kans op onweersbuien. Maar als dat niet gebeurt, bij veel zon, stijgen de temperaturen straks tot 32 graden op het strand. En dus tot lokaal 40 graden in de provincie Limburg. En wellicht ook in de provincie Luik. We smeken moeder natuur, denk ik, om een verfrissende onweersbui. Het gaat lokaal gebeuren, maar dus zeker niet overal.
0: Ja. En hoe waarschijnlijk is het dat er een onweer komt? Ja, het is onvoorspelbaar, ga je zeggen, hè?
1: Voilà, onvoorspelbare, zeker hitte-onweersbuien, die zijn erg lokaal, die zijn niet gestructureerd, die ontstaan echt ter plekke. Dan ben je zelfs met je radarbeeld heel erg weinig. Het kan, maar het zal niet overal gebeuren. En morgen vroeg, wanneer onze Rode Duivels voetballen, dat is om 5:00 in de ochtend, dan zou je denken, ja, toch een jasje meenemen, want 5:00 in de ochtend niet doen. Want morgen vroeg, 5:00, zal het opnieuw 4 tot 25 graden zijn. Dus dat is...
0: Ja, de supporterszaal is niet nodig, toch niet voor de kou.
2: Zeg maar, gaat het morgen dan nog veel stijgen? Of?
1: Ja, zeker. Aan zee is het wel al iets minder. Daar voel je al een beetje die afkoeling komen bij 6 tot 28 graden. Maar dat geldt dus niet voor het binnenland. Daar nog altijd temperaturen tussen 35 en 39 graden. Hoepa. Met heel veel zon. Maar dus geleidelijk wel nog wat meer kans op onweer. Die onweersdreiging blijft er ook zondag nog altijd in zitten. Bij dan nog 30 graden. Dat beetje afkoeling komt er dan toch eindelijk. Vanaf maandag blijft wel zonnig. Eigenlijk het uitstekende zomerweer. Maandag temperaturen tot 25 graden. En die 25 graden die houden we ook dinsdag, woensdag en donderdag. Dus met een beetje geluk blijft die hittegolf dus tot en met volgende week woensdag, donderdag gewoon voortduren.
0: Het gaat niet meer aanvoelen als hittegolf dan natuurlijk.
1: Nee. Maar het stopt pas wanneer het kwik in Ukkel beneden de 25 graden gaat.
0: Ah ja, om hittegolf af te sluiten. Ja. Ja. Goed. Ik zei daarnet een weerbericht voor de komende 2 maanden, dat is onmogelijk, maar ik zal me dan daartoe beperken. Zou zo'n situatie zoals we nu meemaken eind juni in de loop van de zomer nog eens kunnen terugkeren, volgens jou?
1: Zeker, er zijn indicaties dat het in de loop van juli, en dan moeten we naar na 10 juli, zou dat eventueel kunnen terugkeren.
0: Nog een keer van datum.
1: Nog een keer. Ja.
2: Zou best kunnen. Dus.
0: Ja, het is plezant, hè, maar het moet niet te lang duren altijd. Ja, dat is het natuurlijk. Goed, dit mocht wat mij betreft wel nog heel lang duren, maar we gaan afscheid nemen. Dankjewel, Erwin, voor je dagelijkse présence hier. En het zal tot in september zijn.
2: Zeg, en we bellen nog, hè, zo in de zomer. Mag ik af en toe eens bellen zo om te vragen of dat warm gaat worden of niet? Of mag ook over iets anders gaan?
1: Natuurlijk. Je mag ook tot Pepingen eens komen, natuurlijk.
2: Maar dat is goed, we komen af.
0: Nu weten we al waar hij woont, waar hij werkt. Dankjewel, Erwin, voor je nog je telefoonnummer verklapt op antwoord.
2: Tot snel. Ja,

0: domein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
2: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
1: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
4: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
6: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: heeft toch ook voor veel vrolijke nootjes gezorgd tijdens de ochtenduitzendingen. Dit was er een van I Just Might.
1: Topsport.
0: Ja, we moeten het even over de topsport hebben, want er is weer van alles en nog wat gebeurd op dat WK. Ik kijk bijvoorbeeld naar die wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Turkije. Turkije heeft gewonnen met 3-2, maar die waren eigenlijk al uitgeschakeld. Hebben die hun vorige twee matchen gewoon keihard verloren misschien? Ik heb het niet gevolgd, want het is wel straf. Dus die winnen een wedstrijd in hun groep en zijn al uitgeschakeld. Wij hebben nog geen enkele match gewonnen. Maar dat hangt dan af van wat de anderen doen in de groep zeker. Hè? Want ik vind het ingewikkeld. Dus dan win je een wedstrijd en dat is niet voldoende. En wij kunnen mathematisch
2: als we
0: geen enkele keer winnen en toch geplaatst zijn. Het is toch eigenlijk niet fair, hè?
2: Nee, maar langs de andere kant, als je de tegenstanders van de groep waarin dat je zit het ook niet zo goed doen, dan is dat wel normaal. Dan, dan is dat wel logisch uit te leggen.
0: Na de eerste ronde had iedereen een gelijkspel, dus dan begon je eigenlijk van nul.
2: Dus als alle andere ploegen nu al heel veel gewonnen hadden, dan was het voor ons misschien ook al afgelopen.
0: Ja, voilà, inderdaad. Maar dat is het dus niet, hè. En daarom stelt zich de vraag. En ben je al een beetje zenuwachtig voor morgen vroeg?
2: Eigenlijk valt het nog mee. Ja? Ik ben me nu vooral aan het opjagen in het overleven van de hitte overdag.
0: Ah, oké.
2: Okay. je moet... Ja.
0: Maar heb je plannen voor morgen?
2: Ik weet niet.
0: Ga je opstaan?
2: Ja, dat wel. Maar ik wil het op mijn gemak kunnen bekijken.
0: Alleen?
2: En ik weet
0: ga je alleen
2: niet.
0: Kijken?
2: Nee, maar ik...
0: Maar je bent ook niet te genieten, hè, tijdens zo'n match, denk ik. Niet?
2: Ja, daar heeft die wedstrijd nu op zich niet veel mee te maken. Dat is in de meeste gevallen zo.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Nee, maar het is te warm bij mij thuis. Dus ik was eigenlijk van plan om thuis te kijken, maar het is te warm. Dus ik ben eigenlijk nog aan het kijken waar ik ga kijken. Ik wil gewoon op mijn gemak zijn als ik aan het kijken ben. Ja. En dus...
0: ik kan je niet uitnodigen, want ik ben zelf uitgenodigd door mensen die jij niet kent. En dat is,
2: ik heb daar geen probleem mee.
0: Dat weet ik wel. Ik kan je moeilijk meepakken. Nog een nozele meegemaakt.
2: Dus ik ben op zoek naar een gekoelde omgeving om de wedstrijd op mijn gemak.
0: Dus de uitnodigingen mogen nu toestromen. Hij is op de eerste vakantieactiviteit wel, hè?
2: Maar weet wat het is? Als je niet op je gemak zit in je zetel, je vindt het te warm, dan kun je dat ook niet in volle overgave overleven.
0: Ja, ik ga toch even een waarschuwing. Dus uitnodigingen mogen nu volgen. Als jij morgenochtend ook gaat opstaan en je hebt een airco bij jou thuis, Koen is vraag de partij, maar dus nog eens, die is niet te genieten tijdens zo'n... Dus bezint voor je begint.
2: Het enige wat je moet weten is dat ik er nogal
0: in... Je moet hem gerust laten.
2: Nee, dat is niet... Dan niet, je mag vragen stellen, maar je moet wel positief zijn. Dus niet zeggen van...
0: Geen kritiek.
2: Een klein beetje mag wel, maar niet zo van... Oh, Leopold, dat gaat op, dat dan nu.
0: Dan houden we het al op, heel veel mensen. Dus je bent verwittigd. Goed.
2: En ik neem mijn dingen ook mee. Ik heb zo'n voetbaltoeter zo. Neem maar een echte,
0: hè? 20 uitnodigingen die komen te vervallen dan.

0: Designer.
1: Het is nu te hopen dat onze weekend waanzin zometeen van hetzelfde principe is. Hè? Louder en better en wat weet ik allemaal. En in het kader daarvan, jongens en meisjes en vooral de achterbank. Zijn jullie paraat? Laat jullie horen, want zometeen inderdaad de laatste weekend waanzin.
2: Alle leeftijden van 9 tot 99, alhoewel dat mag
1: die
2: eigenlijk...
1: Die zitten soms ook op de achterbank, hè. Dat kan kloppen.
2: Dus van 9 is misschien al een beetje te oud, want ik heb het gevoel dat we ook heel veel jongelingen aantrekken. Alle leeftijden zijn welkom.
1: Van 3 tot 333 jaar.
2: Voilà.
1: Iedereen is welkom. Achterbank en consorten, laat jullie horen. We hebben weer jingeltjes nodig voor onze weekend waanzin. Je weet, het enige rubriekje waarin je zelf de jingles voorziet. Wij gooien ze ertussen. Tussen de waanzin. Ja, de naam is goed gekozen eigenlijk. Zometeen over een kleine 10 minuten gaan we weer en we rekenen op jullie sympathieke bijdrage.
2: Topradio BE-app, dat is wat je nodig hebt. Heb je die nog niet? Dat is geen enkel probleem.
1: Dat kan, hè.
2: Zoals mijn collega dus zegt, je hebt nog een aantal minuten de tijd om die te downloaden. En dan moet je gewoon een bericht sturen naar ons, het microfoontje indrukken. Maar je hoeft hem zelf niet blijven vasthouden. Gewoon zo één keer op dat microfoontje en dan babbelen, babbelen, babbelen, babbelen, babbelen. En dan doorsturen.
1: En dan terug tikken en dan is het,
2: het oké.
1: Het is gepasseerd.
2: Heel eenvoudig.
1: Dankjewel voor de deskundige uitleg.
2: Alsjeblieft.
1: Zo meteen een nieuwe aflevering.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Het is 8 uur en deze ochtend gaan we klussen met de handige van de hoop. Dat is Bart van Langenhoven. Dag Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Als je een opritterras of voortuin wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van materialenlijsten van de Vlaamse overheid. Die bepaalt nu welke waterdoorlatende verharding je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Met de duidelijke regels speelt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. Bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan nu op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering, de Wever, die verstrengde de regels nog rond die langdurig werklozen. Want als je nu geen job hebt, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in de volgende ronde Marokko. Japan mag tegen Brazilië. Voor Zweden is het nog onduidelijk wie de tegenstander wordt. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. En Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derdes na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay, dat ook doorgaat. En de Rode Duivels die kunnen mogelijk tegen Australië spelen. Maar dan moeten ze wel morgenochtend winnen tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 elders. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
5: Ja, ik heb wel zoiets van de Hollanders gaan door. Nu kunnen wij toch niet achterblijven, hè? Dat alleen al. Alleen dat gegeven
6: al. Dan komen ze nog wel tegen.
5: Ja, ja. Wie, de Hollanders?
6: Ja, ja, in een van de volgende rondes.
5: Hallo,
6: zeker en vast.
5: Ja, ja.
6: Maar Bart van Langenhoven, ik had het gevoel, de Rode Duivels, dan moeten ze wel winnen. Ja, alsof hij daaraan twijfelt.
5: Ik zag jouw gezicht op dat moment van, ja, natuurlijk gaan die winnen.
6: Dat is een evidentie.
5: Ja, ja, tuurlijk.
6: Dankjewel dat jij...
5: Tuurlijk is dat een evidentie. Net zoals vorige keren dat evidentie was. Goed, ja. Verkeer.
6: Wel, nee. Ik heb op dit ogenblik geen enkele vertraging. Langer dan 10 minuten. Misschien eentje van 5 minuten, als je echt zou willen. Nee. Op de binnenring van Brussel tussen Stroomweek en Machelen. Vijf minuten bijtellen.
5: Nee, heb ik gezegd.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Ja, we beginnen met vertragingen van 5 minuten. Dat is toch nooit afspraak geweest. Allee, kijk. We gaan dat plaatje van Martin Garrix nog eens draaien. Top. Hij vraagt het zelf. Repeat it.

0: Martin Garrix. En Ed Sheeran en Repeat It. Het is vrijdag 26 juni en het is zover. De weekend waanzin, de weekend waanzin. Hij komt er weer aan.
1: Ja, ja, de weekend, weekend waanzin. Weekend waanzin, weekend waanzin.
2: Weekend waanzin, weekend waanzin.
0: Strauss draait zich om in zijn graf.
1: Weekend waanzin.
0: De laatste keer, we hadden nooit verwacht dat Weekend Waanzin zo'n eigen leven zou beginnen leiden. Want dat heeft hij dit seizoen toch wel gedaan.
3: En ze zeggen altijd, je moet stoppen met iets op een hoogtepunt.
0: Ja.
3: Ja, maar
0: te laat. Maar die mooie intro's, ja, ik heb er weer eentje. Kijk, dit is van Eline.
3: Oké.
0: En gevolg.
4: Leonneke, wat wil jij vandaag het aller, aller, aller, aller,

0: Is dat voorspelletje?
1: Nee, dat was een foutje, was een foutje, was een foutje.
0: Doet dat niet. Ze gaan allemaal bommetjes sturen.
1: Nee. Het telt niet.
0: Nu hadden we goed liggen, hè.

0: inderdaad. Al de mensen gaan uit hun dak. Ga lekker aan.
1: Straks gaat de school bellen ook voor een van de laatste keren. Ja, ja.
2: Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister op maar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Elke jongen die studeert een kaboutermeisje uit.
1: Ja, ja, het is goed.
2: Bij de handen doen we het stap vooruit.
1: Ik zing mee met Dump en hij met de kabouterdans.
0: Verschil moet er zijn.
1: Ja, voilà.

0: zo moe van.
1: Ja, wel.
2: Ah, wat beste moet nog komen. Ta ta ta ta. Allee, come on, Natalia.
1: We kunnen het.
2: 1, 2, 3, go.
3: She wants me out of the action. She's coming home.
1: Toch liever die in Only You dan eigenlijk.

0: in de Voice zou moeten gaan. Ja. Oké.
1: Okay. Oké, okay, Stefan. We zullen je afsluiten.
0: Oké, oké.
1: Ja. En we zijn vertrokken.
0: Dat is het.

Rustig, jongen, rustig.

0: weer op de boerderij zijn, hè?
1: Allee, ho!
2: We gaan de gezeven op de radio Christmas'en.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: censureren. Ja.
1: We zijn nog kinderen aan het luisteren.
0: Ja.

0: het niet nog erger maken natuurlijk eigenlijk. Maar hier zijn ze dan. Ah. Nieuwe vrienden van het leven. Zijn ze zelf al vergeten?
1: Ja. Maar wij zijn hem niet vergeten.

0: Ah nee, oei.
1: Laatste minuut.
2: Go Belgium!
1: Ja. De klok tikt genadeloos verder.
2: Go Belgium!
0: Ja, ja. Voilà. We gaan nog eens.
1: Extra, hoe noemt hij het altijd?
0: Stamp.
1: Stamp, jongen. Godverdomme.
0: Yes!

0: Marcus hier bijna gedaan.
1: Ja, ja, het is gedaan.
0: Ja, maar ja. We waren hier nog bezig en...
2: Het is gedaan.
0: Ja, niks aan te doen. Goed. Het is 26 juni. Dat was hem. De weekendwaanzin. Nu moet ik wel zeggen...
3: De vraag
0: die het meest gesteld wordt doorheen de afgelopen weken en maanden... Dat is altijd hetzelfde. Als er een verlengd weekend aankomt, dan vragen de mensen... Krijgen we dan een verlengde weekendwaanzin? En ook vandaag weer, omdat het de laatste is. Is de meest gestelde vraag...
2: Ja, of we ook een dubbele kunnen doen vandaag.
0: Ja.
2: Maar misschien...
0: En we hebben altijd nee gezegd.
2: Ja, maar we hebben nog een kleine minuut om erover na te denken.
0: Ah ja, we pakken even pauze.
3: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag, morgen en zondag. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
5: Yeah. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.
1: Ja, gewoon doen.
3: Top!
0: Ja, zo reageren op reclamespotjes.
7: Maar gewoon doen.
0: Gewoon doen. Ja, natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes. By public demand. Op algemene aanvraag. En als we nu een keer... Gewoon... Verlengingen spelen.
2: Ah, ja.
0: Nou ja, vanaf de volgende ronde is dat toch zo? Verlengingen, als het nodig is.
2: Is het dan al?
0: En het is nodig, hè. Kom! Wij willen verlengingen, want oh ja, die laatste weekendwaanzin is al gepast. Dat kunnen we toch niet zomaar laten gaan.
9: Oh nee, de laatste weekendwaanzin en dan 2 maanden congé.
0: Ja.
9: Oh, dat maar op 1 september is, jong.
0: Maar goed, dat is niet zo, dus dan gaan we gewoon nog eens 10 minuten.
9: Ah, wel. Ja.
0: Omdat u het bent, alstublieft. Ja, het was een SOS, dus ja, kijk, ja.
10: Help me put my mind to rest.
0: Nieuwe jingles gewenst. Nee, die niet.
2: Klein foutje.
0: Ja, laat maar komen.

0: straks nog penalties vragen, zie.
1: Chef, mijn bal is weten.

0: zeg maar niet voor teen of tanden, maar... Wat? Die schoolbel is toch al geweest?
1: Ja,
0: dus,
1: nee, kom jongen, kom.
0: Laat het zo, kom.
2: Dance, motherfucker.
0: Yes! Even blijven zitten in de auto. De juffer geeft je dat wel, dat is geen probleem.

0: vloeistof.
1: En daar is de limonade op, op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? Op, op, alles is op. Geen paddenkoek meer in de pan. Op, op, alles is op.
2: Alright! Wow!
3: Dat is muziek.

0: Weekend Wahnsinn! Baba!
1: Rulle, rulle! Weekend Wahnsinn, nummer 2!
2: Extra ronde! Blijven zitten!
3: Tijdens het draaien!
4: Damn, girl!

Tranquilo. Vamos samen. Ja, ja, ja.

0: tijdens deze en alle andere weekendwaanzinnen. Sorry aan al diegenen die niet in de uitzendingen geraakt zijn. Maar ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Maar dat was hem, de weekendwaanzin. Dubbele portie, omdat u het bent.
1: En als je in de file staat op dit ogenblik, kan je misschien even
0: afleggen.
1: Als je in de file staat op dit ogenblik, dan kan je even bekomen van wat er allemaal gebeurd is de afgelopen, 35 minuten. Je staat aan te schuiven op de E429 en dat vanaf Tubeke. Je moet er op dit ogenblik 15 minuten bij tellen.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Ja, voor degenen die het gaan missen tijdens de zomer, de weekendwaanzin, kunnen ons iets bij voorstellen. Mijn collega...
1: Dat ben ik.
0: Ja, dat is hij. Die is op dit moment hard aan het werken om ook die...
1: Ja, ja, ik was even bezig eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, jongen, dus, sorry dat stoort.
1: Ja, wel, maar, ja.
0: Goed, je bent wel druk bezig om die... ja, wat is dan? Laatste twee of ga je het in één geheel? Hoe ga je het oplossen?
1: Wat weet ik niet, jong. Ik ben dan bekijken.
0: Hij is wel eerlijk.
1: Ja, sommige... Ja,
0: maar ze komen ook online.
1: Ze komen al.
0: Ah, dat is voilà. Fijn. Ja. Ze of het...
1: misschien één geheel, ik weet niet wat het gemakkelijkste gaat zijn.
0: Wat is het liefst? Kom, moet het in één geheel of in twee stukken? Laat de mensen beslissen.
1: Ah, ja, laat de mensen beslissen.
0: Mensen beslissen.
1: Maak het gewoon niet ingewikkeld.
0: Ja. Ingewikkeld kan dat niet zijn, hè? In één of in twee stukken.
1: Ja, maar je weet nooit dat er nog iemand zegt van... Ja, maar zou je dat niet zo of zo? Voilà, je weet het nooit.
0: Ja, dat
1: weet
0: het nooit. Goed, we hebben ook nog te goed... trouwens, Louise ondertussen terug van de
1: Bleu.
0: Ja, voilà. Is het een beetje vriendelijk ontvangen daar?
2: Ja, heel vriendelijke mensen. Ja.
0: Oké, fijn. Okay.
1: Ben je zelf eigenlijk blijven eten?
2: Nee, ja, ik dacht, ja, ik kan toch moeilijk die mensen hun ontbijt beginnen opeten.
1: Ik zou daar geen probleem mee hebben.
0: Je kunt dat hier wel betalen, hè. Wat is dat de weg, joh?
1: Hij was zitten nog in de frigo, joh.
0: Hij zit hier daar, kom wat harder. Wat is dat hier?
1: Amai, dat is hier warm.
0: En daarom begrijp je waarom we dat niet te veel doen.
1: En dat wij dat ook zelf niet doen.
0: Nee, ja. Want als dat effectief zo gaat.
1: Ja.
0: Bon, dat gezegd zijnde, we hebben ook nog een weekendtip natuurlijk.
1: En
0: ik denk dat dat ook iets speciaals gaat. Allee, vermoed ik. Ik weet er niks van, maar ik voel aan al mijn elementen. Het gaat iets speciaals. Dat is voor zometeen. Eerst gaan we de Usher nog eens laten.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Modu van.
1: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
5: Start je zomer goed.
6: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Dit hoor je op Top

0: Dat is voor straks, hè, dat we het lichtje niet uit doen. Turn the lights off, Kato en Jan.
1: Maar dat zal pas vanavond laat zijn, want vandaag is de finale dag.
0: De finale dag
1: ja. Van de Summer Beat 1000.
0: Zeker, niet te missen vanaf 10 uur straks de bovenste 100.
2: Weekendtip.
0: Ah, de weekendtip. Daar zitten we met een organisatorisch probleempje, heb ik net begrepen.
1: Meestal staan ze altijd met een telefoonnummer bij mij. En dan moet ik dat gewoon bellen. En dan mag ik hallo zeggen. En dan komen we samen te weten wat het is.
0: Ja.
1: Maar ze hebben mij deze week geen telefoonnummer gegeven. Ik denk dat we met een klimatologisch probleempje zitten.
0: Vertel.
3: Ja, het werd te heet onder hun voeten, denk ik. Het is afgelast wegens de warmte.
0: En wat was de weekendtip?
3: Het was iets met hondjes hele beurs voor hondjes en allemaal leuke dingen. Dus ik snap het wel, voor die beestjes is het een beetje te warm in de zon.
1: Ja, maar ze hadden toch gewoon iets kunnen organiseren om die beesten wat verfrissing te geven?
3: Ja, maar ik denk dat gewoon niet meer mogelijk was.
0: De water,
1: ja, ik denk mee.
0: Het waterkommekesfestival.
1: Ja, ik denk mee. Ja.
0: Ja, de weekendtip die we gepland hadden, dus die gaat niet door. Dat brengt ons bij de vraag, zijn er dingen die dit weekend wel nog doorgaan eigenlijk?
1: Dus daar kunnen we bij stilstaan.
0: Okay.
1: En ook bij het feit, wat is er deze zomer allemaal te doen? Ja, maar nee, mensen willen weten wat ze... Ja, maar nee.
0: Zo bij uitbreiding. Ah, ja, we hebben geen weekendtip de komende 2 maanden, dus de eerste die belt is de enige die telt. Dat is lang geleden. Zit jij in een of andere organisatie en heb je zoiets van, ik ga er nu een keer dik van profiteren, zeer dat ik gratis reclame kan maken op de radio. Dat kan. Bel ons op 078-05-12-12. Je hebt er toch een jingle voor, dacht ik ergens.
1: Ja, maar je hebt mij dat ook 5 seconden geleden gezegd. Nee, zo snel gaat het.
0: Vraag het nu.
1: Wacht, ik heb een jingle.
4: De lijnen zijn open.
0: Ah, de lijnen zijn open. Voilà, de eerste organisator hangt aan de lijn. We gaan eens luisteren. Hallo, met wie?
5: Ja, met Michel Bonte.
0: Hey, Michel. Hey, Michel, wat organiseer jij deze zomer?
5: We zijn begonnen met een business, de muurprinter.
0: Wat blieft er u?
5: We zijn begonnen met een klein bedrijfje en dat noemt ze de muurprinter.
0: De muurprinter.
1: En jullie gaan dit weekend iets organiseren dan?
5: Nee. Dat is een machine dat we gekocht hebben.
1: Ja, maar
5: dat prints op de muur, eender welke foto, eender welke grootte.
0: Dit stinkt een beetje naar gewoon losse reclame eigenlijk. Ja, nee, sorry dat ik het moet zeggen, maar dat heeft toch niks te maken met een organisatie waar iedereen dan naartoe kan?
5: Nee, natuurlijk niks te maken met de organisatie.
0: Maar gedacht, ik ga er eens goed van profiteren.
1: Nee, maar dat is goed. Mag ik even het btw-nummer voor de factuur, alsjeblieft?
5: Ja, kom op.
0: Profiteur, godverdomme. Ja, maar hé, wat heeft dat gekost, dat spel? Dat moet hier opbrengen natuurlijk, hè?
5: Ik zal dat jammer genoeg niet aan medium.
0: Ik bel wel eens naar de boekhouding, die moeten we toch wel hebben, sowieso. Ja.
1: Michel, dat komt in orde, joh. Succes, hè?
0: Da-da, da-da, da-da, da-da, da-da, da-da, da-da.

0: Doxa, hard zijn best gedaan.
1: Enrique Iglesias.
2: Oh ja, si, si.
0: Can you hear me? En we hebben dan uiteindelijk toch nog, ja...
2: Ja, de mensen blijven bellen op 07805-1212. Er zijn heel veel mensen die deze zomer van alles gaan organiseren.
0: We hebben nog 84 kleine zelfstandigen even moeten bedanken voor hun interesse. Maar
3: weekendtip.
0: Uiteindelijk toch een weekendtip gevonden.
2: Ja, we hebben Nieke aan de telefoon hangen. En Nieke die weet wat wij deze zomer moeten doen. Dat is toch juist, hè?
0: Ja.
4: Ja. Hallo,
0: goedemorgen. Hallo. Dag, Mieke is onderweg.
2: Nee, het is Nieke. Nieke met een N.
0: Nieke, ah, sorry. Ja. Met een N. Nieke, op weg naar een tevreden klant, hoor ik.
4: Ja, ja. Ik ben staalnemer bij dierengezondheidszorg. En ja, ik ga eigenlijk stallen gaan nemen bij de boeren voor te kijken of alles in orde is.
0: Oké.
4: Okay. Ja, dat de voedsel op ons bord te kunnen krijgen.
0: Goed.
4: Maar als weekendtip zou ik graag de... Barvolare,
0: even
4: in de bloemkens willen
0: zetten. Barvolare, oh. Ja, wat is dat?
4: Ja, dat is eigenlijk een stressvogelboerderij waar dat ze een pop-up bar doen deze zomer.
0: Oké,
2: okay. Ja.
0: En is dat dan met boerderijaccenten?
4: De stressvogels zie je daar lopen. Ze hebben daar een heel groot terras waar je kan zitten. Je kunt daar dan iets lekkers drinken, je kunt daar tapas eten. Allemaal gemaakt met het vlees van de stressvogels.
0: Okay.
4: Het winkeltje is soms ook de zaterdag open, waar je ook dan vlees kunt kopen of dingen kunt kopen. Of bijvoorbeeld een ei van een stressvogel.
0: Groot, hè?
4: Bijvoorbeeld een maar zo'n één ei is gelijk aan 30 kippen-eieren.
0: Oh, ja.
4: Dus ik denk dat een goed omeletje of een goede cake daarvan wel te wachten.
0: Dus steek je kop niet in het zand en ga naar de
2: Barvolare.
0: Barvolare, ja. Dus struisvogelfeesten, zoals we zeggen in de volksmond. Waar is dat te doen?
4: Dat is een aardselen.
0: Oké.
2: Okay. Is dat Tielt?
4: Ja, de straat...
2: Is dat Tielt? Ja,
4: aardselen Tielt.
2: En we mag ik dat even meegeven? Ik heb dat hier gevonden. De Deinse Steenweg 182 in Tielt moet je zijn deze zomer. Barvolare, zomerbar op de struisvogelboerderij. En die struisvogelkes, dat zijn gigantische kastaars.
0: Serieuze kastaars.
2: Ja, die zijn er ook bij tijdens het genieten van...
0: Die kunnen niet ontbreken.
2: Nee.
0: En Nico ook niet. Dankjewel voor de nuttige tip. En nog een fijne rit op weg naar
2: fijne
0: de
2: zomer ook.
0: Ja. En dan zingen we nog een keer Barvolare.
2: Mooi in de maand.
0: Enthousiasme.
2: Mooi in de maand.
0: Sotterdam.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is Stop!
2: Bijna 9 uur.
3: En het Outercontact gaat beginnen. Punten uitdelen, met andere woorden. Bart van Langenhoven met het nieuws. Dag Bart.
4: Goedemorgen. Leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar die scoren bijzonder goed op de verkeerstoetsen. Gemiddeld tussen 75% en 87% blijkt uit de resultaten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De voorrangsregels en de juiste plaats op de weg blijven wel het moeilijkst. Vragen over het openbaar vervoer, de dode hoek en veilig fietsgedrag, die lossen de leerlingen wel goed op. Vlaamse Stichting Verkeerskunde hamert erop dat het kennen van die verkeersregels een basisvoorwaarde blijft om de veiligheid op de weg te garanderen. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar restafval ligt. Er ontwikkelt zich veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden, want er is wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. De oorzaak van die brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parket onderzoeken de zaak. En bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering De Wever verstrengde die regels nog rond langdurig werklozen. Want als je nu zonder job zit, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. Veel zon en maximaal van 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui zaterdag met hagel- en windstoten stijgt. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
2: Toch even een applausje voor Bartje.
5: Ja, ja.
2: Ja, Bartje, ons favoriete nieuwslezertje. En dan gaan we naar... Hij is zo schattig.
3: Ik weet niet of hij zelf schattig wil zijn. Nee, het is waar. Het is schattig. Het is een beetje de papa die ik nooit heb gehad.
2: Ja, dat is waar.
3: Kom Bart, kom.
2: Ja. Knuffeltje. Goed, verkeer.
6: Richting Brussel problemen op de E429. Je verliest er een dik half uur vanaf Tubeke. Ook op de E40 richting Brussel problemen. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je 20 minuten verlies tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. De linkerrijstrook is er ook versperd. En op de bedering rond Brussel nog 10 minuten extra tussen Groenendaal en Waterloo.
1: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
3: Dat ik mij nog ging moeten bukken om iemand een knuffel te geven.
2: Voilà. Gratis belediging. Dat moeten we goed maken, hè.

0: Heeft zo te horen ook al heel wat kilometers, miles in zijn geval, op de teller staan. Offenbach en Miles Away. En het is zover, hier is het laatste uur. Enfin, dat moet niet altijd over ons gaan natuurlijk. Dit is het laatste uur voor we beginnen aan de grote finale van de Summer Beat 1000. Misschien iets.
1: Ja, ja, mooi. Juist, ja, mooi, ja.
0: Goed herpakt, hè.
1: Ja, mooi. Ja, flink.
0: Kan dat wel, ze.
1: Ja, ik kan
0: het. Dit is Alan Walker.

0: own boss. Zelfstandig en al, hè. En ja, Move Your Body, dat was een plaatje van de BV Oonbas.
1: Het BV Weetje, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ah wel, nee. We gaan nog een BVV'tje doen, maar dan niet met die invulling. Het belachelijk vroeg verzoekje, laat ons eerlijk zijn, het is 9:10. Het is niet meer belachelijk vroeg. Maar we doen het BVV'tje op een andere manier. Want straks krijg je dus de finale van de Summer Beat 1000. Dat gaat over plaatjes die een zomersgevoel opwekken. Zoals dan mooi weer en wat weet ik allemaal. Maar wij doen nu het BVV'tje. Dat is een beetje de tegenhanger. En het staat in dit geval voor bijzonder veel vakantie. Of met andere woorden, welke plaat is voor jou de ultieme vakantieplaat? Dat kan een vakantieherinnering zijn. Iets waarbij je dan meteen terugdenkt aan dat vakantielief of die bestemming of voilà.
2: Wel, ik zal je meteen een voorbeeld geven.
0: Ondervinding.
2: Ja. We zitten in de zomer van, ik weet het niet, is het vijf. Zo midden jaren 90, de zomermaanden. En dan gingen wij altijd naar het zuiden van Frankrijk met de auto.
0: Dat in was een pamper dan toch nog, ongeveer.
2: Wel ja, maar het zal misschien op het eind jaren 90. Oh ja, goed, allee, we gaan het onderzoeken. Okay. In ieder geval, dan gingen wij jaarlijks naar het zuiden van Frankrijk met de auto, met het hele gezin. Mm-hmm. La, la, la, la. En dan hadden we, het was in de tijd van de cassettes, dat weet ik wel nog. En dan was er zo,
0: dat is lang geleden.
2: En dan was er een cassetje met heel veel 90s muziek op. En dat was dan dat liedje van, het was zo in de periode van Saturday Night.
0: Ah, Wakefield.
2: Alleen, dus de volledige, niet de volledige rit, maar toch heel vaak die Wakefield met Saturday Night.
0: Ah ja, die cassettes die duurden maar, wat is het, een uur en half?
2: En dat zal mij dus altijd bijblijven.
0: En bij zo'n lange rit krijg je dan altijd hetzelfde te horen. Hè?
2: Voilà.
0: Zo zie je maar, een bepaalde plaat kan een vakantieherinnering oproepen, terwijl die aanvankelijk niks met vakantie of zoiets te maken heeft. Dus dat soort verhaal, daar zijn we naar op zoek. Jouw ultieme BVV'tje, bijzonder veel vakantieplaatje. Laat het maar even weten.

0: forever young.
1: Ach ja, dat is nog jong en nog naïef. En dus zingen ze We're Forever Young, DJ-licious.
2: Het BVW'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
3: Nee.
1: Het bijzonder veel vakantieplaatje. En het is een verhaal van Arne. Want we hebben helemaal niet gezegd dat het moet gaan over een zomervakantie ook, hè?
3: Arne.
1: Luister even mee.
4: Dat klinkt misschien heel raar. Maar voor mij is dat licht uit van de opposit. Heel simpel uitgelegd. Wat was dat? 6 jaar of zo was. Dan was dat in de periode van oktober. Als het richting Halloween ging, was het al aan het sneeuwen toen. En ik en mijn neef waren toen met de slee buiten. En tijdens dat wij zo... Ja, hij was mij dan aan het voortrekken. En tijdens dat hij mij voortrok, stond dat liedje op. Dat liedje stond ook op als we zo in de zomer, s'avonds laat, aan het fietsen waren.
1: Oh.
4: Dus dat geeft mij wel echt terug zo de jeugdse herinneringen elke keer dat ik dat hoor.
1: De ene jeugdherinnering na de andere.
3: Wat mij vooral is opgevallen is dat hij totaal niet naar onze uitleg heeft zitten luisteren.
1: En
3: dat
1: hij, dus al... heeft jouw jeugdherinnering niet gehoord en hij komt zelf van...
3: Ja. Ik dacht van kom, ga iets delen, maar goed, nee, ça va. Dat is blijkbaar niet nodig.
1: Nee. Ja, op de achtergrond hoor je jouw verhaal.
3: Ja, dat is waar. Ik dacht, ik vertel je een emotioneel verhaal.
1: Dus we draaien hem niet dan?
3: Nee, maar ja, goed.
1: Om hem te straffen? We moeten wel eerst naar onze uitleg. Maar Arne, dacht ik ga het nu doen, want anders ben ik er niet bij.
3: Oké, nee, het is goed.
1: Vakantieherinnering, zowel zomer als winter. Die opposites, ja.
3: Maar de volgende keer als ik iets zeg, luister. Ja.
1: Waarom reageert nooit iemand als jij dat zegt?

0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
8: We make your move.
9: Top! De vier op een rij.
10: Van vandaag, de laatste vier op een rij, is er een met de gloednieuwe muziek van David Guetta, DNA More Than A Game. We hebben Robin Schulz met All We Got. Er zit een patat van een klassieker in van Absalom, Secret. En dan nu, ja, zeg zoals het is.
11: Wat?
10: Ja, je had het daarnet over Bart en als de papa die...
11: Ah, Bart van Langenhoven, ja.
10: De papa die
11: je nooit... Ik nooit gehad heb.
10: Ik dacht dat het eigenlijk zinnetje was dat je verbond aan mij, maar ja, goed.
11: Ja, ik heb dat ook al tegen u gezegd. Ja, maar jij blijft mijn eerste papa.
10: Oh.
11: En Bart is op de feestdag.
10: Ah, wel, daarom beginnen we die laatste vier op een rij met deze hier.

0: Ja, ja, het is meer dan zomaar een spelletje. It's more than just a game. Klinkt als het officiële WK-lied, maar dat is toch dat van Shakira dan, denk ik, hè?
1: Of we hebben er twee, maar volgens het World Wide Web is DNA inderdaad het officiële anthem van het WK-voetbal. Met dus Andrea Bocelli.
0: En Shakira dan? Ja, ik vind het zo raar. Het kan toch maar één het officiële lied zijn?
1: Volgens mij hebben ze wel een aantal liedjes en dan... Snap
0: het? Vecht het onder elkaar uit. Dat.
1: Maar nee, gewoon een aantal, gewoon een compilatie met van allerlei WK-liedjes, want anders is het altijd hetzelfde.
0: Ja, ik blijf het raar vinden. Goed, is er een officiële file vanochtend? Want we hebben er nog niet veel gehad. Hè?
2: Die officiële file staat er wel degelijk richting Brussel op de E429, 25 minuten extra vanaf Tubeke. En ook op de E40 richting Brussel, een kwartier extra tussen Afvlieghem en Sint-Agatha-Berghem.
0: Ja, en jij ook merci voor alle tussenkomsten en het goede humeur en wat weet ik al. Ja. Ja, maar ik zal tegen u ook nog wel iets zeggen straks.
1: Moet jij niet zeggen?
0: Of dat je het gaat willen horen, dat is iets anders natuurlijk.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.

0: Thomas Gray met Rumours en ik zou je willen helpen. Ik heb officieel even gekeken wat dan nu het verhaal is van DNA en Die Die.
1: Ah ja, oké. Okay. Daar maken we even tijd voor. Ja, is goed. Okay. Vertel maar.
0: Wel, dus het officiële verschil tussen DNA, More Than a Game van Andrea Bocelli en dus...
1: Die Die.
0: Die Die, is dat Andrea Bocelli het officiële WK-volkslied, het anthem is, terwijl Die Die van Shakira het officiële WK-lied, official song, tussen haakjes, is...
1: Dus ik hoor het verschil niet.
0: Dus ofwel de official song, ofwel het officiële WK volkslied anthem.
1: Maar
0: dus
1: volkslied anthem is van een land, hè? Een volkslied.
0: Ja. Dus anthem en official song.
1: Nee, kies dan. Legt die twee naast elkaar en zegt tegen de ene, goed geprobeerd, maar we gaan toch
0: doorpakken. Ja, maar je kunt toch Andrea Bocelli of Shakira niet teleurstellen? Ja, je hebt je best gedaan, maar we gaan toch niet nemen. Ja, het zal zoiets geweest zijn.
1: Het is het officiële en dan is er maar eentje, in mijn beleving.
0: Nee, ik snap het. Maar goed. Zo weet je wat de officiële uitleg is. Het mag dan wel niet kloppen.
1: Dat het een uitleg is, dat is duidelijk. Ja. Het is ook maar een uitleg.
0: Ja.
1: Zoals in het Schoon Vlaams zeggen... Van Keske schiet. Toch?
0: Ja.
1: Beste vrienden. Je hebt dan net Rumours gehoord van Thomas Gray. En de rumor die rondging was... We hebben hier de warmste nacht ooit gemeten gehad. Het is niet waar. De cijfers zeggen dat we er net onder zijn. We hebben niet de... Dat was warm, hè, daar niet van. Maar het was niet de warmste nacht ooit. En maar dat het wel warm is vanochtend, daar zijn we het allemaal over eens. Dat voelen we allemaal. En daarover zegt onze weerman...
2: Het is de voorbode van misschien wel de warmste dag van het jaar. Dat heeft te maken met de bewolking die eventueel straks binnenloopt. Kans op onweersbuien. Maar als dat niet gebeurt, bij veel zon, stijgen de temperaturen straks tot 32 graden op het strand. En dus tot lokaal 40 graden in de provincie Limburg. En wellicht ook in de provincie Luik. We smeken moeder natuur, denk ik, om een verfrissende onweersbui. Het gaat lokaal gebeuren, maar dus zeker niet

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
5: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: Afrojack. Zo schoon zeg. I will never forget you. Ik heb een beetje zitten twijfelen.
1: Het nieuws van de dag.
0: Voor het laatste nieuwsje van de dag. Maar ik heb voor dit gekozen. Want mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik mij soms kan opjagen in het feit dat...
2: Stomme wetten.
0: Ook, ja, zeker. Ja, daar valt ook iets over te zeggen, natuurlijk. Okay. Alles moet hier verboden worden en zo verder en zo voort, want het is te warm. Laat de organisatoren daar een keer zelf over beslissen. Laat de mensen zelf beslissen of ze al dan niet naar iets gaan. Dat is toch waar?
2: Ja, maar ja, misschien moet je als overheid ook bepaalde maatregelen. Dat is een beetje zoals...
0: En wij gaan eens bepalen welke tegels dat je moet... Ik vind dat wel. Een beetje ver. Maar even dit. Soms gaan dingen te snel. De technologie en zo. Ik weet niet of jij als jongere mens daar iets bij voelt. Maar het gaat te snel allemaal. Zo die evolutie enzovoort enzovoort.
2: Ja, ik weet het wel.
0: Ik kan hem meer volgen soms. Dat vind ik heel irritant.
2: Maar we moeten het toch nog allemaal kunnen gebruiken. En als het te lang duurt, dan gaan we het zelf niet in ons eigen leven kunnen gebruiken. Dus laten we kennis maken.
0: Maar er is hoop. Want in Dublin hadden ze een gerobotiseerde politieagent. Ze dachten, ja, dat kan toch ook een robot doen. Dat is een robotje die rondreed in een parkeergarage in Dublin. Voorzien van hopen camera's en dergelijke. De bedoeling van dat machine was om dus de criminaliteit te voorkomen. De situatie te monitoren. Eventueel boetes uit te schrijven. Enzovoort enzovoort. Het kostte hen ook amper het jaarsalaris van een gewone politieagent. Maar die kon dan met dat verschil 24 uur op 24 ingezet worden. Enzovoort enzovoort. En ah... We slaken een zucht van verlichting, of hoe zeggen ze dat? Want het beest, het machine eigenlijk, moet ik zeggen, is bedankt voor bewezen diensten.
2: Oei,
0: ja,
2: nee, hoe komt het?
0: Ja, de menselijke factor of zo, weet ik veel. Of misschien ligt het iets in mij, ik ga nu een beetje roddelen, iets in mij zegt dat dat ook een dingetje is bij parkeerwachters. Dat ding heeft na zoveel maanden 0 boetes uitgedeeld en geen enkele arrestatie verricht. Dus er komt geen geld binnen, snap je?
2: En hoe komt het?
0: En dus, ze hebben gezegd, nee, we gaan dat toch maar niet doen met robots.
2: Maar ze zijn dan gaan lopen of zo, omdat dat van die robot...
0: Of iedereen in Dublin is heel braaf. Dat kan ook.
2: Of ze hebben daarna een uitknop gevonden van achter, zo. Dat.
0: Ze heeft geen enkele boete. Ja, je moet ook een reden hebben om een boete uit te schrijven, natuurlijk. Hij heeft geen reden gevonden. Misschien was hij verkeerd geprogrammeerd. Weet het niet. Maar geen enkele boete. En dat denk ik, dan heb ik zoiets van gerechtigheid is geschied. De robot ligt op de vuilkar.
3: Hey.
0: Ja, weg ermee. Kom, zeg. Hey.

0: Ja, ik kom toch naar huis. Al mijn kamerplantjes.
1: Yay! Ja, bij mij zijn het allemaal valse, dus ja, ik heb er helemaal geen last van.
0: Bloemen.
1: Ja, maar je ziet dat niet. Je moet dat echt eens nemen, maar geef het een kans.
0: Ik zal eens komen kijken.
1: Ah, kom eens kijken.
0: Ik heb het uit.
1: Je bent welkom.
0: Ah, dat is fijn. Coming home. Maar je bent welkom.
1: Ja, maar je bent welkom. Ja.
0: Dat had ik nog nooit goed. Dat was Sigma. Goed, we gaan de vakantie in. Ja, ik wou zelf iets zeggen en zo, maar ik heb blijkbaar een woordvoerder gevonden. Ah. Ja. Een woordvoerder van onze luisteraars, dat is Marco die zichzelf even opwerpt als woordvoerder van de luisteraar en die wil toch even nog het volgende zeggen.
2: We hebben gelachen, gehuild van het lachen, over van alles en nog wat gezeverd. Het was plezant. Mannekes, goeie congé, merci voor die smile op ons gezicht elke dag. En, allee, behalve in het weekend dan, hey, lui lachen. En geniet ervan, jongens. Tot in de draai! Ik voel iets steken onder mijn congédeken!
0: Jawel, het congédeken mag nu aangetrokken worden. En het plan is dus dat wij gaan proberen om onze biologische klok terug ongeveer op een beetje een deftig uur te zetten. En de ervaring leert mij, als dat in orde is, net op dat moment moeten we er weer aan beginnen.
1: Ja, en ik heb ook een aantal meetings gezien. Dus het is ook zo. Ah. Ja,
0: ben je uitgenodigd?
1: Ja, nee, jawel. Ja, maar die staan nog op
0: ben
1: de...
0: Ben ik welkom?
1: Jawel, je bent welkom. Maar het zou ook de bedoeling zijn, ik mag niet te veel vertellen, maar het zou ook de bedoeling zijn om deze zomer zo even terug te komen op een zo onverwacht moment.
0: Ah, ja.
1: Maar ik vertel dat nu al even,
0: ja,
1: hè, maar
0: ja,
1: goed.
0: Ja. En, mogen we zelf kiezen wanneer?
1: Ja, ja.
0: Oh ja, ah, tof.
1: En ik zelf heb
0: dus
1: ook...
0: Dus we komen hier gewoon binnenvallen, die dat hier dan toevallig zit op dat moment, smijten we buiten.
1: Dat is het idee.
0: Ja,
1: dat is het idee.
0: Dan ben ik voor.
1: En
0: ja,
1: ik zelf heb ook een kleine flexijob te pakken, dus ik ga deze zomer nog eens binnenvallen even, maar niet te lang, hè. Allee, ik bedoel, ik wil ook een beetje...
0: Ja, want wij verdwijnen niet helemaal. Jij blijft natuurlijk met de Global Dance Chart. En ik blijf ook met Schaamteloos op zaterdagavond gewoon...
1: Want de mensen denken echt dat wij 2 maanden niks gaan doen.
0: Ja,
1: en pas
0: we dachten,
1: op,
0: we gaan dat op doen, want anders blijven ze dat zeggen.
1: Ja, dat is...
0: Maar voor de rest zijn we free.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Bart. Een goedemorgen, Bart.
5: Goedemorgen. Ruim 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of een inschrijvingsstop. Want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, zegt de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking. Omdat de meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren, daarom zoeken ze al maar vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar restafval ligt. Er ontwikkelt zich heel veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt dan ook de mensen om ramen en deuren dicht te houden, want er is wel wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. Oorzaak van de brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parquet onderzoeken de zaak. En in Groot-Brittannië gaan koning Charles en koningin Camilla niet meer in Buckingham Palace wonen als dat gerenoveerd is. Ze willen het paleis alleen nog gebruiken voor officiële gelegenheden. Bijna 2 eeuwen lang woonden de Britse koningsparen in dat Buckingham Palace. Maar sinds 2020 woont er niemand meer door die renovatiewerken. Charles en Camilla resideren nu in Clarence House, vlakbij. De Britse koning maakte ook als eerste openbaar hoeveel belasting hij betaalde. Bijna 13 miljoen pond. Charles wordt daarmee tot de 100 grootste belastingbetalers in Groot-Brittannië. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 in het oosten. Vooral in het westen en oosten is er kans op een warmteonweer in de loop van de namiddag. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. Toch al eens kijken van maandag tot en met woensdag. Afwisselend zon dan en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
4: Er zijn nog 2 plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E40 richting Brussel. Daar is een ongeval gebeurd tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Daar moet je 40 minuten bij tellen. En op de E429 richting Brussel 12 minuten bij rekenen tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: Heet, heter, heetst. En ik heb het niet over de temperaturen buiten, wel over de 100 beste summer beats. Met nu Sunshine.
7: Top.
8: Dit is Top.
7: We make you move.
8: 100.

Ik weet dat je hebt meegezongen met deze Head and Heart M&EK op 99. Hallo, hallo. Goedemorgen. De laatste dag van onze Summer Beat 1000. Je luistert naar de grote finale. Nog 98 Summer Beats te gaan. We tellen niet alleen af naar de absolute nummer 1. Nee, we tellen ook een beetje af naar de zomervakantie. Het is vrijdag vandaag, de laatste vrijdag van juni. Laat die zomervakantie maar komen. En vooral ook de beste Summer Beats. Can't get better than this. Pursuit Youth.

0: The sun's gonna keep on shining. Zeg, dat wel zeker vandaag. Alright, red carpet op 97.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Komt de warmste dag van het jaar eraan. Redenen genoeg dus om weer zwembaden weg te geven vandaag. Zwembaden of zwembanden natuurlijk. Er zijn onder ons die al 2 weken lang aan het meespelen zijn, elke dag opnieuw bommetjes sturen, maar die nog geen geluk hebben gehad. Misschien komt daar dus vandaag wel een verandering in. Niet weglopen, want als je een bommetje hoort, moet je gewoon bommetjes sturen via de Top Radio BE-app. En over weglopen gesproken, Galantis die zijn onderweg met Runaway.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag, morgen en zondag. Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

Runaway van Galantis. Het is een Zweeds duo, ook deze Galantis. En van een Zweeds duo gaan we naar een Zweeds trio. Meer bepaald Steve Angelo, Axwell en Ingrosso, beter bekend als Swedish House Mafia. En ze komen eraan op 94 met hun doorbraaknummer uit 2010. Dat is al 16 jaar geleden nu. Het noemt ook heel symbolisch One, want het was ook hun eerste echte hit. Ze zijn dus onderweg. Eerst nog tijd voor het gespreksonderwerp van afgelopen dagen. Of zal we zijn? So high in her. So high in. Nelly met Hot in Here. Oh.

Swedish House Mafia met One op 94 in onze Summer Beat 1000. Zometeen gaan we verder met de Summer Beat 1000 met op 93 Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Eerst nog twee plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E40

0: richting Brussel, 36 minuten bijrekenen tussen Berchem en Sterrebeek. En op de Brusselse binnenring 14 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Jamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Dit is... Top.
8: We make your move.
7: Thibaut van Leliendaal.

0: Vandaag staat Sunrise op het programma in de Lielse Bergen en het belooft daar warm of heet te worden vanmiddag. Ik ben echt benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen daar. Als je onderweg bent naar het festival, dan mag je mij dat altijd eens laten weten via de Top Radio BE-app. Neem vooral genoeg water en bescherming mee, zonnecrème. Het festival roept ook op om, als je je wat flauwtjes voelt, om meteen naar de EHBO te gaan. En kijk ook gewoon goed rond naar je vrienden of vriendinnen enzovoort. Ja, take care for each other. Maar je moet ook vooral genieten vandaag, want Milk Inc. staat op het programma. En je gaat ook Esther, onze festivalreporter, daar ook zien rondlopen. Dus als je ze ziet, doe ze eens goeiedag, zeg eens hallo. Of kom gewoon naar onze Silent Disco.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.
0: En nu gaan we lekker verder met de Summer Beat 1000. Met nu op 91 Rapture van EO.

0: deze is zo goed. Deze EO. En Rapture.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 100.
0: Nico stuurde in de Top Radio BF. Wat een geweldig begin van de dag. Deze Sunshine. En Dance Nation
1: 99.
0: Meezingen met Joel Corey en MNEK, Head and Heart.
1: 98.
0: Vooral een fantastische videoclip deze, Parachute Youth. Zeker eens kijken op YouTube. Can't Get Better Than This.
1: 97.
0: Alles komt in orde. Red Carpet. Alright.
1: 96.
0: Zweeds DJ duo Galantis. En Runaway.
1: 95.
0: Ja, het is warm genoeg. Maar Nelly maakte het net nog ietsje warmer. Nelly met Hot in Here.
1: 94.
0: Een Zweeds DJ trio dan. Swedish House Mafia met One.
1: 93.
0: En van One naar One Kiss. Calvin Harris, Dua Lipa.
1: 92.
0: Vrijdag vibe je deze. Grease 2000.
1: 91.
0: En net gehoord, hè. Ik zou hem zo opnieuw kunnen opzetten. EO en Rapture. We gaan door met zometeen nummer 90. En daarvoor moet je je Frans woordenboek even bovenhalen.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: België.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modi van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Moduvan.
7: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Start je zomer goed.
9: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem

Jury vraagt in de Top Radio B-app: wanneer wordt er eindelijk eens gespeeld voor het zwembad? Geduld, Jury. Ik ga nog voor 12 uur een zwembad of een zwemband weggeven. Want ja, dat kan ook nog altijd. Je kan ook nog altijd op een zwemband vallen in het rad. Dat is dus voor zometeen, hoor. Nog voor 12 uur. Maître Gims met Je Metier hoorde je op plek 90. Zeg, zometeen hoor je deze hier. Maar wel niet in deze versie van Kygo hier, wel de originele versie. En die is van Mojo natuurlijk. Lady, Hear Me Tonight hoor je zo meteen op plek 88. Eerst nog een nummer dat naar mijn weten veel te veel haat heeft gekregen in het verleden. Ja, het was zo een meme, omdat het veel te simpel klinkt, het nummer. Maar ik vind het fantastisch goed. Dit is The Roots en Sunstorm op 89.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Dit is Top!
6: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is Bart van Langenhoven met de Top Headlines. Goedemorgen, Bart.
7: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 jongeren durven niet aan hun ouders vertellen dat ze het slachtoffer werden van phishing. Ze lopen volgens nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betaallinken bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen. En dat is vaak dus onterecht. 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of een inschrijvingstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar, terwijl het aantal animatoren daalt, omdat die meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren. Daarom zoeken ze al maar vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen gestorven door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht daar. Congolese ziekenhuizen telden intussen meer dan 1100 besmettingen. De nieuwe ebola-variant is dodelijker en er is ook geen vaccin voor. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kans op een warmteonweer. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm, minima van 20 tot 24 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden.
6: Nog 2 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E19 richting Antwerpen. 15 minuten bijtellen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het maar wel minder dan een kwartier.
8: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
6: It's over 11 en het is al meer dan 30 graden buiten. Redenen genoeg dus om een zwembad weg te geven. We gaan daarvoor zorgen.
8: Top. Summer Beat 1000. Dit is Top. We make you move. 87.

Snap met Rhythm is de dancer op 86. Ik krijg hier een berichtje van Marten in de Topradio BE-app. Hallo Tibo, ik ben al een hele tijd aan het luisteren, maar waar blijft dat bommetje? By the way, zegt ze nog, dat blijven luisteren is eigenlijk niet zo erg, want het is echt wel topmuziek. Bedankt daarvoor, Marten. Wel, en over dat bommetje gesproken, ik kan daar heel, heel duidelijk over zijn. Er komt er eentje aan, tussen nu en 12 uur. Dus ja, dat is nog, het is nu 11 na 11. Dus binnen dit en 50 minuten komt er zeker eentje af. Blijven luisteren is dus de boodschap. En nu gaan we lekker dansen met Stromae en Alors.

0: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Till West met Say Man op 83 in de Summer Beat 1000.
1: Zwembad of zwemband?
0: We gaan een spelletje spelen, want het plonsje is gevallen en ik ga dat doen met Lieke. Dag Lieke.
2: Dag Timo.
0: Zeg, waar volg jij de Summer Beat 1000?
2: Ik ben van thuis aan het werken vandaag.
0: Ah, is het daar niet te warm dan?
2: Zeker wel.
0: Kan je verkoeling gebruiken?
2: Ja, we hebben een heel klein plonsbadje in onze tuin voor de kindjes, maar een upgrade zou wel welkom zijn.
0: Oké, dat begrijp ik. Dus een groter zwembad is zeker welkom. En er is plaats voor?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, maar goed. Dan gaan we gewoon draaien aan het rad.
2: Ja, komen.
0: Ik ga me naar het rad begeven. Jij mag aftellen van 3 tot 1. En dan draai ik.
2: Oké. 3, 2, 1.
0: Ja. Daar gaan we. Op wat eindigt het rad? Is het een zwembad of een zwemband? Het is geworden. Luister goed.
1: Zwembad.
0: Een zwembad. Jij bent een zwembad. Proficiat. Ja, ja. Dat kan je zeker en vast goed gebruiken. Ah, dat is leuk. Leuk dat je zo blij bent. Voilà. Kijk, dat zwembad komt eraan en ik hoop dat dat volgende week al geleverd wordt.
2: Oh, dat zou goed zijn.
0: Graag gedaan. Dank je om mee te doen. Dag Lieke.
2: Dank je. Bye bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Lieke uit Berg heeft net een zwembad gewonnen, want ze had het plonsje op tijd gehoord. Ik kan wel zeggen dat we vandaag nog gaan spelen voor een zwembad of een zwemband. Dus zeker blijven luisteren. Nu hebben we weer 10 nummers gehad.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 90.
2: Je me tire, ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit.
0: Die was voor Maître Gims. Een beetje Frans op deze vrijdag. Je me tire.
1: 89.
0: Ik krijg te veel haat, deze vind ik. Deze The Roots en Sandstorm.
1: 88.
0: Moody Friday. Zo'n playlist op Spotify. Daar staat deze zeker en vast in. Mojo met

0: Snap. Met Rhythm is a Dancer.
1: 85.
2: Alors on danse.
0: En van Rhythm is a Dancer naar Alors on danse. Het is met dansen te doen vandaag.

0: Nog meer muziek van bij ons. Silver met Turn the Tide.
1: 83.
0: Mag niet ontbreken deze Till West met Same Man.
1: 82.
0: Jawel. Het is vrijdag, mannetjes. Hoor je aan alles, voel je aan alles. Ook aan deze Ozone en Dragosta Dinte.
1: 81.
0: En net gehoord deze Alice DJ met Better Off Alone. Zometeen krijg je nummer 80. Wow, ik moest even eens kijken. 80. En die is voor Shakira met Waka Waka. Maar eerst gaan we nog eens naar de baan. Want er zijn natuurlijk nog plekken waar je tijd verliest op onze Vlaamse snelwegen. En dat zijn er nog twee waar je meer dan 20 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Dat is 23 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog op die Antwerpse ring richting Nederland. 22 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

En die doet het dan weer heel goed in onze Top Hit 40. Vorige week kwam ze daar de top 10 binnen. En morgen hoor je hier een nieuwe Top Hit 40 met Jonathan. Nu eventjes bij de Summer Beat 1000 blijven, want we gaan terug naar 1998. Toen was ik zelf 1 jaar. Zo lang is het al geleden. Zet nu maar een beetje luider voor deze Push. Universal Nation.

0: Eddy stuurt in de Top Radio B-app. Deze blijft toch wel zalig, deze push. Ook Elke is van. Zij vindt zelf dat die veel te vroeg in de lijst staat. Deze push op 79 in onze Summer Beat 1000. Ook Gregory, die is van. Hoppa, push in de 14e Top Radio B-app. En Jimmy die zegt nog bedankt om de extra lange versie te spelen van deze Universal Nation. Wel, het is graag gedaan.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
7: Yo hastjes, MC Drummer hier, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Tiketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.
8: Top Techno.
9: Das Techno and More.

Medusa op 78. Zoals je misschien wel weet, spelen onze Belgen vannacht om 5 uur tegen Nieuw-Zeeland. Gisteren stuurden Jeroen en Koen Melanie naar Café Courtois. Dat is zo'n echt indoor stadion dat ze gebouwd hebben in de Frame Hasselt. Met alles à volonté daar, drank, hapjes, dus morgen vroeg waarschijnlijk met koffie en koffiekoekjes. Om daar dan die match live te volgen. En ik heb heel fijn nieuws. Want na 12 uur, na de lunchtijd, mag ik daar nog een duo-ticket voor weggeven. Dus als je de match van de Belgen wilt zien in Café Courtois, dan moet je zeker en vast blijven luisteren. En er komt ook nog een bommetje aan na 12 uur. Dat kan ik ook al vertellen. Dus nog heel veel te beleven. Nu eerst nog Armand van Helden op 77 met

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Goedemiddag, het is 12 uur. Hier is Bart met de top headlines. Goedemiddag, Bart.
7: Goedemiddag. Veel mensen vinden dat ze te veel moeten betalen voor zonnecrème en daarom smeren ze zich ook minder vaak in dan ze eigenlijk zouden willen. Dat bewijst een rondvraag van verzekeraar AG. Toch is preventie belangrijk, want 1 op de 5 Belgen krijgt in zijn leven huidkanker. Daarom werkt de verzekeraar samen met onder meer pretparken, maar ook met Giro, om bij hen gratis zonnepalen te plaatsen. Daar vinden mensen zonnecrème om zich te beschermen tegen de zon. Ook aan zee vind je van die zonnepalen, want zo'n 2 op de 3 Belgen vinden dat mensen makkelijker aan zonnecrème moeten kunnen geraken. De Cel Leefmilieu verwacht dat er vandaag en morgen veel ozon in de lucht zit. Ook hogere waarde dan de Europese drempel toelaat, komt door de aanhoudende hitte natuurlijk in combinatie met luchtvervuiling. Ook gisteren stelden experts vast dat de ozondrempel was overschreden. Onder meer in de meetstations van Gent, Sint-Agatha-Bergen bij Brussel en Vezin in Wallonië. De Cel Leefmilieu raadt mensen met gevoelige luchtwegen of ademhalingsproblemen af om zich zwaar fysiek in te spannen tussen 12 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Maar ook kinderen en oudere mensen letten maar beter op. En ruim 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of inschrijvingstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, omdat de meesten zich niet meer vrijwillig willen engageren voor die speelpleinen. Daarom zoeken ze al maar vaker ook naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in de buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee tot 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kan er ook een warmteonweer losbarsten. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm, minima van 20 tot 24 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon, 29 graden aan zee, 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen. En zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden.
6: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E40 richting Brugge. Daar is een ongeval gebeurd tussen Beernem en Oostkamp. Reken daar 20 minuten bij. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
8: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
6: Met nu een duo dat in totaal 4 keer heeft samengewerkt. En 4 keer was het een groot succes. Ellie Goulding en Calvin Harris met I Need Your Love.

0: is bijna zover. Het weekend komt eraan. Heads Will Roll op 74. Ik neem aan dat er heel veel onder ons deze nacht gaan opstaan voor de match van onze Rode Duivels. Wel, als je toch opstaat, waarom dan niet gewoon gezellig de match gaan volgen in Café Courtois? Dat is in Frame Hasselt, een indoorstadion met drank en hapjes en waarschijnlijk ontbijt, koffie, alles à volonté, alles op onze kosten. En ik ga daar last minute een duo-ticket voor weggeven voor de match van deze nacht. De België tegen Nieuw-Zeeland dus. Als je wil winnen en onze duivels dus aan het werk wil zien, dan moet je de volgende vraag wel correct beantwoorden. Welke rode duivel stond als enige op het veld in de laatste Champions League finale tussen Arsenal en PSG, of tussen Paris Saint-Germain en Arsenal? Wie was dat? De tiende met het juiste antwoord, die wint die duo-tickets. Laat dus maar komen, Top Radio B-app, jouw antwoord is welkom.
1: Dit is

0: Kygo en Whitney Houston. Met Higher Love op 72. Zeg, ik gaf een duo-ticket weg voor Café Courtois. Daar kan je de wedstrijd volgen van onze Duivels tegen Nieuw-Zeeland deze nacht. Je moest enkel het juiste antwoord weten op de vraag: welke rode duivel stond aan de aftrap in de Champions League finale tussen Arsenal en PSG? Het juiste antwoord was Leandro Trossard. Cédric uit Genk die wint de tickets. Dus Cédric, hou de Top Radio B-app in de gaten. En niet getreurd voor als je niet gewonnen bent, want zometeen of straks kan jij nog een zwembad of een zwemband winnen hier. Dat is voor na David Guetta en Love, Don't Let Me Go.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag, morgen en zondag. Sunrise Festival Gierlen. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
3: Oh.
2: Ja!
3: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is
4: de Vos Lemmes.
0: Ruby red tomaten van Belorta.

0: met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Summer Beat 1000. Overzicht 80.
1: Shakira en haar Waka Waka. Het WK-lied van 2010 in Zuid-Afrika.
0: 79.
1: De extra lange versie van deze push. Universal Nation.
0: 78. Down, down, down, down,
1: down. Medusa, die mag niet ontbreken in de Summer Beat 1000. Peace of Your Heart.
0: 77.
1: My, my, my.

0: Hun beste samenwerking, vind ik persoonlijk. I Need Your Love, Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: 74.
0: Het is bijna weekend. Nog eventjes volhouden. Heads Will Roll van de Yeah Yeah Yeahs.
1: 73.
0: Nog maar een jaartje oud. Deze Lost Frequencies en Sweet Disposition.
1: 72.
0: De remake van Kygo. Van Higher Love en Whitney Houston.
1: 71.
0: Net gehoord David Guetta en Love Don't Let Me Go. En nu is het tijd om de trommels erbij te nemen. En doe maar lekker even mee. Safri Duo op 70 met de Bongo Song. Of Play the Life.

0: Mike Posner en Siep, I Took a Pill in Ibiza op 69. En het is toch nog heel druk op de baan vandaag, merk ik. Nog 3 plekken waar je 25 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. Op de E40 richting Brugge, daar is een ongeval gebeurd tussen Aalter en Ooskamp. Reken daar 36 minuten bij. Naar de Antwerpse ring dan, de richting Nederland. 28 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tenslotte op de binnenring van Brussel. 26 minuten bijtellen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 25 minuten.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Thibaut van Lelien.

0: voelt de zomer, hè, met deze heater. Op 67 in onze Summer Beat 1000. Bon mannetjes, het is vrijdag. De zomervakantie staat voor de deur. Het is ook al bijna 37 graden op dit moment. En ik ga nu iets doen wat ik eigenlijk niet mag doen. Want ik had hier al gezegd dat ik nog een zwembad of een zwemband ging weggeven vandaag. Maar toen kwam de grote baas hier binnen en die keek een beetje vreemd naar mij. En die zei, jij mocht toch maar één keer spelen vandaag. Was ik helemaal vergeten. Maar kijk, ik heb het gezegd en ik kan ook wel gewoon een verfrissing gebruiken.
1: 66.
0: Laat ze maar komen, hè, die bommetjes. En voor deze hier, voor deze Robert Miles en Children, ga ik gewoon mijn mond houden nu.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs jij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluf, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
10: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
11: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer.

0: Yves LaRocque met Rise Up op 65 in de Summer Beat 1000.
1: Zwembad of zwemband?
0: Het plonsje is opnieuw gevallen deze voormiddag, of deze namiddag moet ik zeggen. We gaan spelen met Vince. Dag Vince.
2: Dag Timo.
0: Je, zeg, ik moet een beetje voortdoen deze middag, want jij bent momenteel in pauze, hè?
2: Ja, ik heb nog 19 minuten pauze, dus nog even tijd.
0: Oké, okay. Waar werk je misschien?
2: VVS-centrum in Balen, op de basisschool. Zeg.
0: De basisschool, oh, dus dan heb je vakantie in de vooruitzichten.
2: Ja.
0: Oh, fijn.
2: Fijn.
0: Ga je ook op vakantie?
2: Ja, we gaan zeker op vakantie. We vertrekken volgende week vrijdag naar Frankrijk met de kindjes.
0: Ah, het is met de kindjes. Dus het zou ook voor de kindjes zijn dat je, dat je graag het zwembad zou willen winnen?
2: Uiteraard.
0: Oké, okay. Dan hoop ik voor jou dat het op zwembad gaat eindigen. Ik ga me naar het rad begeven. Vince, jij mag aftellen van 3 tot 1 en dan ga ik draaien aan het rad.
2: Oké, okay, goed draaien, hè.
0: Ja, ik doe mijn best.
2: 1, ja.
0: Oké. Okay. Het rad is vertrokken. Op wat eindigt het? Is het een zwembad of is het een zwemband? Oef, spannend. Vince, jij wint.
1: Zwembad.
0: Het is een zwembad geworden, proficiat.
2: Oh, yes, dankjewel.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Ja, dat is leuk toch, hè, om de vakantie mee te beginnen.
2: Wel, super, bedankt.
0: Wel, dat komt eraan, Vince. Geniet alleen nog veel succes vandaag en geniet van je verlof.
2: Dankjewel.
0: Tada.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 1000 top

al fluitend het weekend ingaan. Met Bob Sinclair en World Hold On op 64. Bart-Jan is daar hier al klaar om over te nemen van mij, want die gaat er gewoon lekker door met onze Summer Beat 1000. Ik laat je nog achter met deze van Klingande en Jubel op 63. Geniet nog van de lijst.

0: Bombikis, grote zomerklus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee. Yeah.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij een Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford.
9: Dit is Stop!
10: Het is 1 uur, records zijn er om te verbreken. Vrouwtje Kallion heeft nieuws.
11: Goedemiddag. Er is nu al opnieuw een dagrecord verbroken. Het is de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het zo net 33,7 graden. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud. Toen was het 33,5 graden. En het is nog vroeg. De temperatuur zal dus nog verder oplopen. Het is al de derde dag op rij dat het 50-jarige oude dagrecord sneuvelt. Het is een drukke dag op Brussels Airport. Daar verwachten ze vandaag 82.000 reizigers, want heel wat mensen vertrekken nu al op vakantie. Nochtans start de zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs officieel pas volgende week woensdag. In Wallonië pas op 6 juli. De drukste dag op de luchthaven wordt 20 juli met meer dan 90.000 passagiers. Brussels Airport verwacht de hele zomervakantie zo'n 5,2 miljoen reizigers. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het tweedehandsplatform Vinted. Aanleiding zijn meldingen over mogelijke kinderhandel via verdachte advertenties. Speelgoed, knuffels en beeldjes staan op het platform te koop voor duizenden euro's. Maar in de beschrijvingen worden kinderen omschreven zoals leeftijd, lengtes, haar en oogkleur. Vinted zelf ontkent elke link met criminele activiteiten. Het onderzoek moet nu uitwijzen of er effectief sprake is van kinderhandel of het gaat om complottheorieën. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
10: Opvallend veel file, daarom beperk ik mij tot de files van 25 minuten en langer. R0 Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwe wil aan 35 minuten. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. En ook op de E17 gaat het trager richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook daar verlies je op dit moment 25 minuten.
12: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
10: Het is de laatste dag van de Summer Beat 1000. Ik bezorg jou een fantastische vrijdagnamiddag. Dit hier is nummer 62.

0: Het was weer even geleden dat ik hem gehoord heb. En dan, ja, dan besef je hoe goed die muziek wel was natuurlijk.
1: Summer Beat 1000.
0: R&B 1995. Die fantastische remix gemaakt door twee Belgen niet te verstaan. Ja, dat is gewoon goed. Santini en Stephenson maakten die. Love is an Ocean op nummer 62 in de Summer Beat 1000. Ik heb vandaag een lucratieve business opgestart. En het is ook misschien wel iets voor jou. Ik heb vandaag mijn tuinslang verhuurd.

0: Ja. Ik kan je zeggen, dit is nog altijd niet de hoogste notering voor Daft Punk.
1: De Summerbee 1000. Overzicht 70.
0: Bij Thibaut hoorde je Safri Duo met Play the Life, ook beter bekend als de Bango Song.
1: 69.
0: Misschien ga jij wel naar Ibiza deze zomer. In de rij gaan staan, uren om binnen te geraken in een club. Het is naar het schijnt een unieke ervaring. Mike Posner.
1: 68.
0: Kid Cudi and the Krugers. Day and Night.
1: 67.
0: Een accordeontje, altijd goed. Samim and Heater.
1: 66.
0: Een paar jaar geleden overleden, zijn hits blijven we wel draaien natuurlijk. Robert Miles and Children.
1: 65.
0: Iedereen wil vandaag een beetje wind, een beetje vliegen, dan koelt dat toch een beetje af. Eve LaRocque and Rise Up.
1: 64.
0: De zoveelste Bob Sinclar in deze Summer Beat 1000. Hij heeft dan ook zoveel zomerhits gemaakt. Dit was er een van World Hold On.
1: 63.
0: Jubel van Klingon en dan dit.
1: 63.
0: Ik begon ermee net na het nieuws van 1 uur. R&B, Love is an Ocean, de Santini en Stephenson remix.
1: 61. One more
0: time. En dan kreeg je nog Daft Punk. Ik zei daarnet, het is nog niet de laatste notering, omdat ze ook nog in een samenwerking zitten die nog hoger staat in deze Summer Beat 1000. Die kom je straks vanmiddag nog te weten, want het is de laatste dag. En op de laatste dag krijg je ook nog weer de kans een zwembad in de wacht te slepen. Straks laat ik een bommetje horen. Je weet wat je moet doen.

0: Toch opvallend, tegenwoordig klinken ze totaal anders. Dimitri Vegas en Like Mike. Maar 12 jaar geleden klonk het dus zo. Tremor kreeg je in deze Summer Beat Buistend. Op nummer 60 stonden ze genoteerd. Hey, ik heb het gevoel dat dit een beetje...
1: This is rock and roll.
0: Dat is het zeker en vast. Net als je dacht, het kan niet sneller, kan het wel hoor. Dit is Macklemore en Ryan Lewis.

0: Als jij de afgelopen 3 minuten hebt meegezongen, staat nu zelfs je bovenlip helemaal nat. Summer Beat. Duizend. Is dat niet leuk, zo'n natte bovenlip? Maar mikjes. Macklemore, Ryan Lewis in de Summer Beat 1000 op nummer 59 is dat het geval. Ik kreeg een berichtje van Sandra. Sandra schrijft, blijkbaar weet ik niet goed wat te doen voor het bommetje. Met andere woorden, Sandra, jij hebt deze week nog niet geluisterd. Dat is niet erg, want je pikt wel de leukste dag mee. Dat is de finale dag van de Summer Beat 1000. We laten straks weer een bommetje horen. Zijnde iemand die in het zwembad springt. Echt zo'n splash. En meestal zit die verstopt midden in een plaat. Als je dat hoort, stuur je bommetje via de Topradio BE-app. Maak je kans op een gigantisch groot opzetzwembad. Ze zijn 4,30 meter lang, 2,5 meter breed en 1 meter hoog. En ze komen van Hermie. We gaan straks er eentje laten horen.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag, morgen en zondag. Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Het was Avicii op nummer 100. Nee, wat zei ik? Op nummer 57 met deze Hey Brother. En het wordt alleen maar beter. Dat is het leuke aan zo'n hitlijst natuurlijk. Hoe verder we opschuiven richting die nummer 1, hoe groter de hits. Dat kan niet anders. Martijn Solveig komt er zo meteen aan. Op de weg gaat het traag. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. E17 richting Antwerpen. Een defect voertuig zorgt daarvoor problemen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Die verliest er ook een half uur. R0 Brusselse binnenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wemmel en Vilvoorde Koningslo. Daar 25 minuten aanschuiven. En ik eindig op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joppetgoor en Antwerpen-Noord. Ook daar 25 minuten extra.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
5: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal?

0: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: De zomer buiten, de zomer in je radio. Sean Paul in de Summer Beat 1000 op 55 met Temperature.
1: Zwembad of zwemband?
0: Dag Evelien uit Iedergem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een paar dagen vakantie en je bent in Middelkerken. Is het daar ook zo warm of hoe zit het daar?
2: Het is hier een beetje frisser, denk ik, dan in het binnenland.
0: Ja, goede keuze. Ja, dat zal wel. Hoe lang blijf je nog?
2: Tot nog een dagje, maar zondag kom ik naar huis.
0: Oké, ik ga voor jou draaien aan het rad. Als jij aftelt van 3 naar 1, gaan we zien of jij een zwembad of een zwemband in de wacht sleept. Tel maar af, als je wil.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Here we go. Je hebt plaats genoeg thuis voor zo'n zwembad, want het zijn groter.
2: Ja.
0: Het is geen probleem. Oké. Evelien, we eindigen. Hey, Evelien, het is een beetje vervelend. Het is een zwemband.
2: Dat is
0: ja, nee, maar wacht. Maar we zijn toch niet live. Dat wordt allemaal opgenomen. Doe ik het nog eens opnieuw?
2: Ja.
0: Je moet dat tegen niemand zeggen, hè. Maar ik zal, tel nog eens af.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Ja. We knippen dat eruit, hè. Dat is geen probleem. Dat is normaal in de media, doen we dat soms. Evelien, het rad eindigt op een...
1: Zwembad!
0: Goed gedaan, van de eerste keer goed. Ik ga hem opsturen. Maak er nog een fijn weekend van en een fijne vakantie daar.
2: Ja, dankjewel voor jou.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 54.

0: Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op oostendbeach.be.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je bij mij?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop. Is het dan het zeven? Nee, je kan hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
7: Zin om iets leuk te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
7: Je komt toch eens langs, hè?
5: Modu van.
4: Een liquidator wint. Wieder mooie kom je net de zak slimmer.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
12: Yo, gastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wil je niet missen, bij maat.
13: Top Techno.
14: Dat is Techno and More.

0: Thuis ergens op zolder, waar het nu denk ik 55 graden is, heb ik de vinyl liggen met het album van dit nummer. En dat is echt zo'n fantastische mooie cover die openklapt. Daar heb je herinneringen aan, dat is voor het leven natuurlijk. Superfunk kreeg je op 53. 52 is Guru Josh Project. Infinity in de 2008 versie.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Voilà, dat was de Brabantsonnen. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Er zijn intussen veel ziekenwagens en brandweer ter plaatse. De passagiers kregen intussen water en ze zijn intussen ook op een hulptrein gezet om hun reis naar Parijs verder te zetten. Drie mensen die onwel waren geworden werden overgebracht naar het ziekenhuis. De impact op het andere treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de Krim. Dat is het door Rusland geannexeerde schiereiland. Het moet de economische problemen aanpakken en de stabiliteit op de Krim verzekeren. Het schiereiland staat de laatste maanden onder druk door de zware Oekraïnse aanvallen. Daardoor is er een tekort aan brandstof en zijn er ook vaak stroomonderbrekingen. Oekraïne probeert de Krim zo te isoleren van de andere bezette gebieden en Rusland. En tennis. Onze landgenoten treffen vrij pittige tegenstanders in de eerste ronde van Wimbledon in Londen. Alexander Bloks moet al meteen tegen de Duitser Alexander Zverev, die enkele weken geleden nog Roland Garros won. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks op Wimbledon staat. Rafael Collignon neemt het op tegen de nummer 23 van de wereld, Arthur Fil. Voor Sisu Bergs wacht de Fransman Humbert. Elise Mertens treft dan een haalbare kaart met de Duitse Laura Siegmund. En Hanne van de Winkel staat tegenover de Amerikaanse Claire Liu. Wimbledon start volgende week maandag. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. En het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
5: Vier lange files en bij dit weer is dat extra niet aangenaam. Natuurlijk E17 richting Antwerpen. Een defect voertuig tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 35 minuten aanschuiven. R0 Brusselse binnenring tussen Wemmel en Vilvoorde Koningsloo. 25 minuten erbij. Het gaat ook trager op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Broggerhout verlies je 25 minuten. En ook op de E19 richting Antwerpen gaat het moeizaam. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 20 minuten.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE app. Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
5: We zijn aan de laatste 50 toegekomen en ook dit uur is er weer een zwembad te winnen. Welkom allemaal.
6: Top. Summer Beat 1000.

0: Ik kon vanmorgen mijn ogen niet geloven.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ik heb een poetshulp, die heet Maria Isabel. En ze komt uit Cuba. En vanmorgen dan was die gewoon aan het dansen op dit soort leuke deuntjes, zoals Black Eyed Peas met Mashkenada. En dat bij toen al temperaturen van om en bij de 28 graden. En toen ik haar toen zei van, ja, het is toch heel warm, je staat om een beetje te dansen. Dan zei ze, is normal, zegt ze dan.

0: Dit was 2017, het jaar waarbij op elk festival, op elke stage, dit liedje meerdere keren te horen was. Dat was gewoon elke DJ opnieuw draaide die Camel Fat met cola. Dat was een speciaal jaar. Ik heb niet de indruk dat er nu, in de zomer van 2026, zo'n liedje is die alles overheersend is, zoals deze Camel Fat en Elder Brook. Cola stond op 47. Zometeen wordt het even heel chill met Louis Fonsi en Daddy Yankee. Despacito komt eraan.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Despacito.
1: Zelfs om tegen elkaar te schuren is het momenteel te warm. In het binnenland 35, 36 graden. Aan de kust opmerkelijk wel wat frisser. En je hebt ook altijd mensen die blijven klagen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n buurman. Buurman Wim. Buurman Wim is dat twee huizen verder. En buurman Wim is zo de... Ja, dat is de klaagbuur. Die klaagt altijd over alles. Dus ik kwam die vanmorgen tegen. En ik zeg, buurman, alles goed, ça va? En die zegt dan... Altijd klagen, altijd klagen. Ik zeg, maar het valt toch wel mee? Je hebt zo van die mensen natuurlijk. Zometeen een plonsje. Zijnde een bommetje kans op een zwembad. Je stuurt bommetje als je hem hoort via de top.

0: Het is Eric Prydz met Piano op 44 in de Summer Beat 1000. Beste vrienden, op deze vrijdagmiddag heb je wel geteld nu nog 2 minuten de tijd. Om helemaal klaar te zijn voor het leukste zomerdansje ooit gemaakt. En het is niet alleen een dansje, want je moet er ook vocaal iets bij doen. Het begint allemaal met het strekken van de linkerarm. Dan strek je ook je rechterarm en dan draai je je handen om. Weet je al ongeveer waar ik het over heb, denk ik. En dan op het juiste moment dan zeg je ai. Ja, ai. Het is op dit deuntje. En dat komt er zo meteen aan. Aanschuiven op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 tussen Sint-Niklaas en Antwerpen gaat het trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West en verlies je ook een half uur. En op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten momenteel.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zwembad of zwemband.
2: Heel veel bommetjes mogen ontvangen via de Topradio BE-app. Het is ook de laatste dag natuurlijk. Arne uit Sterrebeek, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij mag meespelen, dat gaan we zo meteen doen. Zeg, jij zit in de viswereld, in de kooiwereld om precies te zijn. Wat doe je daar precies?
3: Ik hou die vissen, dus ik heb een vijver. En ik streef er eigenlijk naar om de vissen aan te kopen op een jonge leeftijd. Die dan te laten uitgroeien en te laten ontwikkelen. Zodat die eigenlijk de best mogelijke patronen, meest gewilde patronen kunnen ontwikkelen. Mooie groei, mooie body kunnen ontwikkelen. En dan als je een beetje geluk hebt, heb je een hele mooie vis. En zo eigenlijk altijd te wisselen en mooier te gaan. Okay. Hè.
2: Zijn er dan een soort van wedstrijden daarvoor? Hoe werkt dat?
3: Ja, die bestaan. Je hebt bijvoorbeeld een van de bekendste in België is ZNA Koi Show. Daar komen dan de Japanse kwekers ook naartoe voor de vissen dan eigenlijk te jureren. En dan kun je verschillende prijzen winnen. Hoofdprijzen kunnen echt uiteenlopen, kan voer zijn, dat kunnen geldbedragen zijn, kunnen stoptegoed zijn.
2: Ja.
3: Van alles.
2: Het is voor mij een ver van mijn visshow, maar ik snap het wel. Het is leuk. Ja. Arne, ik ga jou vragen om aan het rad te draaien. En dan gaan we zien of het een zwembad of een zwemband wordt. Tel maar af van 3 naar 1. Doe maar.
3: 3, 2, 1.
2: Let's go! Daarnet is het gelukt. Ik weet niet of je het gehoord hebt op de radio.
3: Ja.
2: Om een zwembad weg te geven. Beste Arne, het is een zwemband geworden, Arne. Maar ik heb gezien dat het zijn van die taartstukken. Dus dat is zo'n rat die bestaat uit taartstukken. En die zitten vast met velcro.
3: Ah, oké.
2: Dus ik ga ze even wisselen voor jou. Dus het zwemband. Ga ik zwembad. En zwemmen. Ja. Hij is gestopt, beste Arne. Op zwembad!
1: Zwembad!
2: We gaan het opsturen naar Sterrebeek en ik ben er zeker van dat jij er heel veel plezier gaat aan beleven. Fijn weekend, man!
3: Ja, zeker.
2: Tot de volgende!
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: De Summerbeat 1000. Overzicht 50.
1: Daarmee hebben we er 10 gehad. Op 50 stond dit fantastische liedje van Black Eyed Peas. Het heet Mash Kenara.
0: 49.
1: Uit de beginperiode van David Guetta samen met Aiken. Sexy Bitch.
0: 48.
1: Maria heet het. We've Lost Dancing van Fred Again.
0: 47.
1: Coca-Cola alleen als hij ijs en ijskoud is, was ooit een slogan, dacht ik. Camel Fat en Elder Brook.
0: 46.
1: Het werd even heel warm met Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee.
0: 45.
1: Daft Punk kreeg je met Get Lucky, laatste en hoogste notering in deze Summer Beat 1000.
0: 44.
1: Piano, Eric Prydz.
0: 43.
1: Ik ben zeker dat je het dansje gedaan hebt, zo niet, op zijn minst wel even hi gezegd bij Los Del Rio.
0: 42.
1: Een van de grootste hits nog altijd van Lost Frequencies en Are You With Me?
0: 41.
1: Was dan voor LMFAO met Party Rock Anthem.
2: De perfecte lengte. Prachtig gewarmd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Je luistert naar de... Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app.

0: I don't wanna work today, dat geldt denk ik bijna voor iedereen, tenzij je in de koelafdeling van de Colruyt werkt. Hey, daar is het fijn. Als je daar nu kan zijn, dan is het fijn. Aan de andere kant, je stapt daar dan binnen in je zomertenue, korte broek of kort kleedje of rokje, whatever, met weinig daar bovenaan. Dan stap je daar binnen, dan denk je plots van, het is hier wel echt koud in die koelafdeling van zo'n winkel, maar dat is wel fijn natuurlijk. Dit is hem nog, de Summer Beat 1000. Het is de laatste dag. We hebben al zoveel nummers laten horen en we hebben er exact nog 38 en dan weten we wie er op nummer 1 staat, wie voor top de grootste zomerhit heeft gemaakt. Het kan jou richting weekend brengen en dat hopen we ook te doen samen. De komende uur ook nog weer een zwembad te winnen, dat weet je. Als je aan het rad draait en een beetje geluk hebt, maar dat valt blijkbaar vandaag nogal mee.
1: 38.
0: 38 is voor The Weeknd en Blinding Lights, net voor het nieuws van 3.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Murdered my innocent family.
1: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Dit is Stop!
5: Het is 3 uur, er zijn geen Belgen in gevaar in Venezuela. Vrouwtje Kalion, die weet meer.
6: Goedemiddag. Alle Belgen in Venezuela zijn veilig. Buitenlandse Zaken heeft iedereen gecontacteerd die zich daar registreerde. Het gaat om zo'n 220 Belgen die in Venezuela wonen. Ze hebben geen bijstand aangevraagd. Venezuela werd gisterochtend zwaar getroffen door 2 aardbevingen. Er vielen al zeker 235 doden en honderden gewonden. Verschillende Europese landen sturen al hulp. Ons land bekijkt nog of het Bifast reddingsteam naar het getroffen gebied sturen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Ze kregen water en zitten intussen op een andere trein om hun reis verder te zetten naar Parijs. 3 mensen waren onwel geworden. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep. De impact op het treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markedal zijn hittemaatregelen genomen. Zo rijden de mannen slechts 1 ronde van 20 kilometer in plaats van de geplande 2. De vrouwen leggen dezelfde afstand af. De organisatie voorziet ook sproeiers op en rond het parcours voor de nodige verkoeling. Het BK-tijdrijden start over een uurtje, maar het is zonder Remco Evenepoel. Die wil zich focussen op de ronde van Frankrijk. Ook Van Aert is nog oud door zijn elleboogblessure. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Lotto Kopecky. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden.
5: Er zijn best wel wat lange files. R1 richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een uur verliestijd. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur extra rekenen. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten. En dat geldt ook op de E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.
4: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
5: David Guetta begon zijn grote Stade du France show met dit liedje. Het liedje van nummer 37.
4: Top! Summer beat 1000. Dit is Top. We make you move. 37.

Je kleeft met je zweetbillen aan je stoel. Bicep en Glue kreeg je te horen in de Summer Beat 1000 op nummer 36. Vanmorgen was de laatste aflevering van Jeroen en Koen in de ochtend voor dit seizoen. En dat is altijd jammer. Maar die komen dan in september wel terug. En het was leuk, zoals elke ochtend. Maar nu zijn ze dus met vakantie. En ze zouden gezien zijn op een bus richting Benidorm. Dus Jeroen en Koen samen, ik weet niet. Veel Belgen daar, misschien voelen ze zich daar een beetje thuis, ik weet niet. En voor die bus vertrok, riep nog iemand... Is Koentje mee? Zeker te zijn dat Koen ook mee zat op de bus. Is Koentje mee?

0: All I Need is een frisse kamer vanavond. Dat ik eens lekker doorslaap. Is het herkenbaar? Ik denk het wel. 34, Shaus, Love Tonight. Alesso komt eraan met Heroes.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge...
1: Hallo. Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Summer Beat. Top. We make you move. 33.

0: Het is nummer 32 in de Summer Beat 1000 bij het op. Delirium, Sarah McLachlan en deze Silence. Summer Beat 1000. Ik woon in Brugge en in Brugge zijn er een aantal heel lekkere crèmeries. Dus ik dacht, ik bestel mij een lekkere ijsje. En je weet, je krijgt dan de vraag, een horentje of een potje? En ik was gisteren zo zelfzeker van mezelf. Ik zei, een horentje alsjeblieft. Dat was heel dom, maar goed, ik zei een horentje. Dus ik krijg een bol chocolade en een bol citroen was het. En ik ga zo de eerste keer met mijn tong volledig rond. Ik dacht, alles onder controle.
1: A few moments later.
0: Ik ga nog eens rond en het volgende wat ik zie is een gigantische chocoladevlek op mijn t-shirt. Lang verhaal kort, ik ben geen

0: Er bestaat een versie met en zonder zang. Wij prefereren deze met Tim Burke en Sick Bromance. Houd het hier in de gaten, want tussen nu en 4 uur vanmiddag is er nog een bommetje. Als je dat hoort, dan gaan we iets afspreken. Dan gaan we niet gewoon in tekstbericht bommetje sturen. Ik wil eigenlijk van iedereen die wil deelnemen voor zo'n zwembad zometeen een stembericht krijgen. Dus je leest dat in. Onderaan de app staat er een microfoontje. En daarin wees jij zo enthousiast mogelijk en roep je bommetje. De computer pikt er iemand uit. Het rad zal bepalen wie het zwembad wint. Dus je weet het niet gewoon sturen. Het is via straks een spraakbericht dat je kan deelnemen. Op de weg R1 richting Nederland. Een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Het is een uur aanschuiven. E17 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 3 kwartier. En ook op de A12 verlies je tijd tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid richting Antwerpen. 23 minuten erbij. Ik eindig op de R11, dat is richting Herentalsebaan. Op die N12. 22 minuten is het daar extra.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 40.
0: Even terugblikken met Martin Solveig en Dragonette. Hello.
1: 39.

0: Zash, een van zijn grootste zomerhits.
1: 34.
0: En dit kan ook wel tellen natuurlijk. Shows and Love Tonight.
1: 33.
0: De heroes zijn jullie, die allemaal werken op deze veel te warme dag. Alesso en Tovlo.
1: 32.
0: En dan was er nog deze Silence van Delirium en Sarah McLachlan. Zometeen op 30, Belgisch werk van Last Go.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Het is David Guetta en Kid Cudi met Memories. Ze stonden op 29.
1: Zwembad of zwemband?
0: Dag Leen uit Heus de Zolder, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Zeg, laat nog eens dat heel enthousiast bommetje horen, want jullie waren met meerdere, denk ik. Hoe ging dat bommetje nog eens? Ja, het overstuurde volledig. Ik heb er maar de helft van gehoord, maar het was een heel enthousiast bommetje sowieso. Leen, jij maakt kans op zo'n fantastisch groot opzet zwembad van Bestway, dankzij de mensen van Hermie. 4,30 meter lang, 2,5 meter breed, 1 meter hoog. Jij hebt een zwemmervet.
2: Ja.
0: Heel belangrijk. Ja, maar nee, maar we willen niet dat er ongevallen gebeuren. Dat is heel belangrijk. Leen, als jij aftelt, dan geef ik een ruk aan dat rad. En dan gaan we zien of het een zwembad of zwemband wordt. Ga je aftellen voor mij?
2: Ja. 3, 2, 1.
0: Ja, we zijn vertrokken. Ja. Leen, het rad is... Er is iets met het rad, omdat het rad... Het blijft draaien. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er komt geen einde aan het rad. Ik heb het niet meer onder controle, Leen. Ik heb het niet meer onder controle, maar ik...
1: Zwembad.
0: Een zwembad wordt het dan! Ja, het is out of control. Dat rad blijft maar gaan. We gaan iemand moeten laten komen om het op te lossen. Jij krijgt van mij een zwembad. Geniet ervan. Maak er een fijn weekend van. Dag Leen, tot de volgende.
2: Dank u.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.

0: Oosten Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op oostenbeach.be.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met een C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
6: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zilion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
0: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be.
7: Get on the floor.
0: Of de topradio.be app.
7: Put your hands up, put your hands up.

0: Als jij tickets hebt voor Tomorrowland, kan je ze daar zien.
1: De Summerbeat 1000.
0: En dat zal de moeite zijn. Ook afzonderlijk gaan ze weer een aantal DJ-sets geven. De drie leden van Swedish House Mafia. Don't You Worry Child stond op nummer 27 in de Summerbeat 1000. Zometeen na 4 uur krijg je de beste 24. De leukste zomerplaten, de strafste zomerplaten ooit gemaakt met een beat in. Bram telt verder af. En hij geeft ook nog een zwembad weg, als je tenminste erin slaagt om het rad te doen stoppen bij een taartpunt zwembad. Anders is het een zwemband, is het ook nog altijd goed. Laat ons eerlijk zijn. Zometeen krijg je Eric Prydz met Call On Me op 25. En dit staat 1 plaats hoger. Tijdens de grote stadionshow van David Guetta had hij het over dit nummer. Hij zei, ik heb het gemaakt voor de Black Eyed Peas en dit heeft mijn carrière helemaal veranderd en een gigantische boost gegeven. En dat snap ik ook wel. I Got A Feeling op nummer 26.

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Het is ondertussen 4 uur geworden. Vrouwtje heeft de topheadlines voor jou. Dag Vrouwtje, goedenamiddag.
5: Goedenamiddag. Redders aan zee zullen voortaan ingezet worden door de noodcentrale 112. Het is een nieuwe samenwerking tussen alle diensten. De redders worden opgeroepen om dringende eerste zorg toe te dienen bij incidenten op het strand, de duinen of op de zeedijk. Ze zijn vaak het eerste ter plaatse en die minuten kunnen het verschil maken in afwachting van de hulpdiensten. Onder meer De Haan, Blankenbergen en Knokke-Heist doen al mee met het project. Volgend jaar volgen ook de andere kuststeden. In de politierechtbank van Kortrijk is een man vrijgesproken nadat hij met 3,5 promille alcohol achter het stuur werd betrapt. Maar de man zag er helemaal niet dronken uit en reageerde zelf compleet verrast. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de man aan een zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Dat betekent dat je lichaam zelf alcohol aanmaakt. Zijn advocaat legde in de rechtbank medische dossiers voor en ook een gerechtsdeskundige bevestigde de diagnose. En in Venezuela is de dodentol meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn veilig. Buitenlandse Zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt reddingsteams en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of het Bifast reddingsteam kunnen sturen. Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt wel minder warm bij zo'n 30 graden.
4: Ik hoop dat je iets fris in de bekerhouder van je auto hebt staan, want het zal nodig zijn. Je bent lang onderweg op de volgende plaatsen, richting Nederland op de Antwerpse ring. 1 uur en 20 minuten tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Dat komt door een defect voertuig op de weg. E17, 1 uur aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 1/2 uur tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12, 1/2 uur vanaf het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En dan richting Nederland ook 1/2 uur aanschuiven op de Antwerpse ring vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Oever tot Antwerpen-West. Op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Gent op de Antwerpse ring ook nog 20 tussen Boggerhout en de Kennedy-tunnel. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan kan dat best zijn, maar dan verlies je daar minder tijd dan 20 minuten. Let's go!
3: Dit is Top! Bram van Hee.
4: Met de volle finale van de Summer Bee 1000. Dus alleen maar liedjes die naar zonnecrème ruiken. En dat ruikt zo lekker, hè, deze dagen. Nu Avicii.
3: Summer Beat 1000. Dit is Top. We make you move. 24.

0: Het is vrijdagnamiddag. En op een dag als vandaag is niet te hard werken, niet gelijk aan lui zijn, maar gewoon een kwestie van overleven. Ja, toch? Summer Beat. Amai, wat is me dat daar buiten? De 20 finale Summer Beat die jij hebt gestemd komen er zo meteen aan in de grote finale van de Summer Beat 1000. En ik ga ook het allerlaatste zwembad van de Summer Beat 1000 weggeven. Dus het is echt wel nu of nooit. Oren op scherp om het bommetje te ontdekken tussen de muziek. En die muziek is vandaag niet 100, maar wel 200% zomers. Dat hoeft geen uitleg. We gaan samen de warmste vrijdag sinds lange, lange, lange tijd overleven, hè, mannetjes. En we gaan goed zorg dragen voor elkaar.
1: 23.
0: Dit is Fiesta en de Sunclub.

0: Wepa! Fiesta van de Sun Club in de Summer Beat 1000. Top! Your Summer Beat! Extreem weer, dat is vandaag een uitdaging voor iedereen, ook voor de vele festivals. Er zijn er wel wat, hè. Morgen, om er maar één te noemen, is er Dream Beats in Kortemark. En vandaag is er al dag één van het Sunrise Festival. En Esther is daar het hele weekend voor ons op het festivalterrein. Ik ben benieuwd hoe het daar is, dus ik ga even horen bij Esther hoe het daar gaat. Dag Esther!
1: Hoi hoi!
0: Zeg, hoe houden de festivalgangers daar een beetje het hoofd koel op het Sunrise Festival?
1: Ja, ik heb al van alles gezien. Ze drinken vooral heel veel water, wat echt heel positief is. Maar ik heb ook al mensen gezien die een t-shirt in water doppen. En dan leggen ze het op hun hoofd en zetten daar dan zo een pet op. Dus ja, ze zien er wel speciaal uit hier.
0: Ja, ja, ja, want de meerderheid loopt daar toch in bloot bovenlijf, heb ik al gezien op de stories van Top.
1: Ja, absoluut. Er zijn in ieder geval t-shirts om het lichaam.
0: Ja, een bloot festival eigenlijk, deze editie van Sunrise Festival. Ja, en dan wordt er ook heel veel zonnecrème gesmeerd waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. Hier staan ook van die gratis zonnecrème-punten waar je gewoon factor 30 en factor 50 kunt smeren. Dus dat zit hier dik in orde.
0: Handig, want ik weet dat veel luisteraars de komende dagen ook nog naar Sunrise Festival gaan afzakken. Dan weet je dat ook. Het kan ook gewoon te warm zijn om te feesten en om los te gaan op de stages. Hoe zit dat? Is er daar al een beetje beweging? Of heeft iedereen zoiets van, oh, laat ons even chillen, schaduw opzoeken en even nog zo cool down tot de zon onder is?
1: Wel, eigenlijk tot mijn grote verbazing staat er al heel veel volk rond de stages en iedereen is wel goed aan het feesten.
0: Ah, toch?
1: Maar gelukkig is er ook een campingplaats iets verderop waar ook het zwembad geopend is.
0: Dus er is ook een zwembad?
1: Ja, ja, ja.
0: Wauw, oké. Nee, super. Ik wou dat ik er was. Maar
1: ja.
0: Jij bent er, dus duik er zo meteen maar in en doe ze daar onze groeten. Goed?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Oké, Esther, we gaan je nog horen dit weekend, want jij bent daar voor Top. Dus het hele weekend op het Sunrise Festival. Veel plezier daar.
1: Dankjewel. Bye bye. Your Summer Beat. Samen met Mental Swipes.

0: Ik ga de match even moeten stilleggen. Het is tijd voor hydratatiepauze.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 30.
0: Ik zei het gisteren al, dit is het moment om iets te drinken te nemen. Profiteer ervan. En zometeen gaan we verder, maar eerst even achterom kijken. Dit zijn de 10 meeste, of laatst gedraaide. Let's Go and Something.
1: 29. All the crazy shit I did tonight.
0: Those will be the best memories. De zomermemories komen bij elke plaat naar boven. David Guetta en Kid Cudi met Memories.
1: 28. Bamba.
0: Het hete Braziliaanse carnaval was er ook bij Bellini en Samba de Janeiro.
1: 27.
0: Dit komt recht van de mainstage van Tomorrowland, Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: 26.

0: weet dat Eric Prydz dit zelf geen goede track vindt. Beetje raar dat hij dat zegt van een van zijn grootste hits, maar goed. Een beetje een vreemde kerel, maar wij zijn wel fan van deze Call on Me.
1: 24. Wake me up when it's all over.
0: Dit was super vernieuwend in 2013. Avicii combineerde dancemuziek met country music. Toen keken we daar een beetje vreemd van op. Vandaag al helemaal niet meer. Wake me up.

0: mocht natuurlijk ook niet ontbreken in de Summer 3000 met Fiesta
1: 22.
0: Dit is de favoriet van luisteraar Ronnie, die heeft mij een berichtje gestuurd terwijl deze aan het spelen was. Eindelijk Insomnia, mijn favoriete schijf. Fateless Insomnia.
1: 21.
0: En deze kreeg je daarnet nog. Gigi D'Agostino met Dynoro en In My Mind.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag, morgen en zondag. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Het had niet veel gescheeld of ze hadden die saxofoontjes nooit toegevoegd aan het nummer. Dat zou toch wel heel erg zonde geweest zijn. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Mr. Saxo Beat. Summer Beat Version.

0: had dus al gezegd, we gaan elkaar een beetje helpen. We gaan goed zorg dragen voor elkaar. Wel, in dat kader wil ik je waarschuwen voor impuls aankopen op deze bloedhete vrijdag. Ik ga eerlijk zijn, ik had het bijna gedaan. En ik zou heel veel geld kwijt geweest zijn. Het is namelijk het volgende. Ik zag op YouTube een reclamevideootje voorbij komen, waarin dit werd beloofd.
1: Klaar met de hitte? Twee NASA-ingenieurs hebben de oplossing. En die koelt kamers in 90 seconden. Hij is kleiner dan een broodrooster, ja, koelt dat... elke kamer in 90 seconden...
0: Wow.
1: En gebruikt slechts een fractie van de energie van een gewone airco.
0: Dat het bestaat,
1: deze ongelooflijke uitvinding.
0: Goed,
1: is gemaakt
0: en dan gaan ze maar door en dan wordt er van alles beloofd. Ik ga het even doorspoelen. Een reclamespot van 2 minuten, dus ik ga jou dat allemaal besparen.

0: Geen dank hè, voor de tip. Allee, en nu?
1: Top! We make a move! 18.
0: En de magic in the air gaat niet van die airco komen, dat is duidelijk. Magic System is dit.

0: De Aqua Gym is geopend. En helaas, helaas, ik hoor geen zwembadbommetje, dus het is nog niet voor nu. Magic System, dat zijn die mannen van... La Musique, de Côte d'Ivoire, gisteren nog in de playlist Bouge Bouge. En vandaag Magic System in de top 20 door jou gestemd. Magic in the Air, dat is de hoogst genoteerde van Magic System. Alright.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Een toptrack van niemand minder dan Bob Sinclair. Het is zijn hoogst genoteerde track. En ook het liedje waarvan hij zelf zegt dat hij het meeste blij van wordt. Dus ja... Zo meteen draai ik hem volledig op nummer 17 in de Summer Beat 1000. Eerst de files even doorlopen met jou. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten of langer. Ik begin op de E40. Daar is een ongeval gebeurd. Aanschuiven tussen Aalst en Ternat. Een uur extra rekenen. Door een ongeval is dat ook het geval richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Een uur erbij. Op de E17 36 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur op de buitenring van Brussel tussen Vilvoorde Koningsloo en Zellik. Op de A12 ook een half uur tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Dan 20 richting Gent op de Antwerpse ring tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring ook

0: nog aanschuiven. 20 extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, verlies je daar minder tijd dan 20 minuten.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

the Love Generation. Ik snap het wel. Want als je Bob Sinclair ziet, dan is het ook een beetje een halve hippie met zijn lange haar. Wel een hele gespierde hippie. Hij heeft een sixpack. Daar moet hij wel elke ochtend voor in de gym zitten. Dus als je er dat voor over hebt, dan kan je dat ook overkomen. En nu heb ik een zomertrack die door Peggy Goo herself is bedacht onder de douche. Het moest en zou een liedje worden dat je heel eenvoudig kon meezingen. Zoals dat gaat onder de douche natuurlijk, hè. Dat is het ook geworden, hè. Na na na na. Dat is de basis van deze. It goes like na na na na. Zo heet het ook. Dit is Peggy Goo op 16.

0: Luisteraar Christophe uit Heist op den Berg zit met een probleem. Ik zit buiten en de buren hebben sinds gisteren een zwembad. Ik hoor eigenlijk constant bommetjes. Hoe kan ik dan het echte bommetje van jullie nog ontdekken tussen de muziek? Ja, inderdaad, dat is echt een probleem. Je gaat toch even moeten aanbellen bij de buren om dat te fixen.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij mij?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mo, die van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Hey mama's en papa's,
5: wij zijn Tarzan
6: en Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
8: Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
9: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuzezolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
3: Moduvan.
11: Een liquidator wint. Wiedermooi, kom in het zak slimmer.
12: Start je zomer goed.
13: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
12: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
14: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
15: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
16: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
17: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Tomorrowland, One World Radio. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top! Summer Beat 1000. Top! We make a move! 15.

0: Als je niet smeert, is dit jouw bijnaam voor de hele volgende week. The Man with the Red Face.
1: The Summer Beat 1000.
0: Dit is trouwens ook de favoriete track van Ruben van Gucht. Nu hij DJ is, dat weet ik, want hij draait hem altijd in zijn DJ-set. Die Man with the Red Face van Laurent Garnier. En gisteravond heeft Wouter hem ook nog gebeld over zijn eerste eigen gemaakte track, Ruben van Gucht. En ik vind trouwens dat eigen gemaakt liedje van Ruben van Gucht keihard op The Man with the Red Face is geïnspireerd. Het lijkt er een beetje op. Oordeel vooral zelf, ik heb hier een klein stukje klaargezet. Ja, toch? Ja, hij heeft het idee dus duidelijk gehaald bij The Man with the Red Face. Dat is duidelijk. Het is een beetje The Man with the Red Face die iets te lang in de zon heeft gelegen, als we eerlijk zijn.
1: The Summer Beat 1000. When I met you

0: bierrijd tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Stop!
5: Ook de wegen zien af door de hitte. Frankje vertelt je er meer over. Topheadlines van 5 uur nu.
6: Goedemiddag. Er is veel schade aan onze wegen door de aanhoudende hitte. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft er al meer dan 100 oproepen over binnengekregen. Dat is uitzonderlijk veel. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. De betonplaten zetten uit en komen dan omhoog of scheuren. De schade is het grootst in de Kempen en Limburg. Het agentschap gaat zo snel mogelijk ter plaatse om een tijdelijke herstelling uit te voeren. In Venezuela is de dodental meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn wel veilig. Buitenlandse zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt 500 reddingswerkers en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of het Bifast reddingsteam kunnen sturen. En wielrennen. Lotte Klaas is Belgisch kampioen tijdrijden. Ze reed een hele knappe tijdrit in een bloedheet weer en was 12 seconden sneller dan Sandrine Tas, die dus tweede is op haar allereerste WK bij de elite. Het brons is voor Margot van Pachtebeke. Geen medaille en geen achtste titel op rij dus voor topfavoriete Lotte Kopecky. Zij valt net naast het podium met een vierde plaats. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig. Na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee iets minder warm bij 26 graden. En zondag eerst onweersbuien. Daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.
5: Ik hoop dat je een flesje water bij hebt als je aan het aanschuiven bent op de E40. Een hele lange file, anderhalf uur op dit moment daar tussen Erpenmeren en Ternat. Verder ook vertragingen op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur wachttijd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 40 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring. 40 tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Buitenring van Brussel een half uur. Je schuift aan tussen Grimbergen en Zellik. Dan heb ik ook nog een file op de A12. Een half uur tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Dan de E34, een half uur door een ongeval tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313, een half uur tussen Hasselt-Zuid en Lummen. Richting Nederland op de Antwerpse ring, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan ook nog 20 op de E17 tussen De Pinte en Deinze. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan kan dat best. En dan verlies je daar minder tijd dan 20 minuten.
4: Dit is Top!
5: De zomer staat helemaal op maximum en wij ook, maar gelukkig hebben we daar de beste playlist die er maar kan zijn voor jou bij uitgekozen.
4: Top!

Hey. Als je Saint-Tropez een beetje naar je tuin wil brengen, dan heb je op zijn minst een zwembad nodig. Wie wint straks het laatste zwembad van de voorraad? Ik ben benieuwd. Het is een bad van meer dan 4 meter. Onze vrienden van Hermie.com gaan het bij jou leveren. En de extra vrienden die jou dat aantrekt, dat krijg je er gewoon gratis en voor niks bij. Want wie een zwembad heeft, heeft plots heel veel vrienden bij. Dat weten we op warme dagen als vandaag. Ik ga de Summer Beats ondertussen verder met jou aftellen. En let goed op, want als dat zwembadbommetje komt, dan is dat jouw kans om dat zwembad dus te winnen. Heel snel bommetje insturen via de Topradio B-app, dat is de bedoeling. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Dale van Give Me Everything natuurlijk. Pitbull, dat is zijn bijnaam. Samen met Nio op nummer 11 in de Summer Beat 1000. Dus ja, dat betekent dat ik er nog 10 mag draaien. De 10 zomerse zijn dat dan, hè? De top 10 van de Summer Beat 1000. Zoals jij die de voorbije weken hebt gestemd. Oh, is dat nodig om dat zo spannend te maken? Ik vind het eigenlijk funny. Ik bedoel, het is 40 graden buiten, dus...
1: Ah, ja. Pardon, doe normaal!
0: Ah, ja, ik ben meer in deze mood, eerlijk gezegd. Toch? Laten we gewoon normaal doen en lekker aftellen. Yeah. Maar eerst even een hydratatiepauze, dat weet je.
2: De Summer Beat 1000. Overzicht 20. You make me this, bring me up, bring me down. Play it
0: with, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat, make de saxofoon mocht niet ontbreken in deze van Alexandra Stan. Mr. Saxo Beat op 20.
2: 19.
0: Klinkers meezingen met Otto Noos, Million Voices.
2: 18.

0: Ik heb daarnet de hele lange versie gedraaid van deze, The Man with the Red Face. Hij was zo lang dat je sowieso verbrand was. Mocht je geluisterd hebben in volle zon en niet ingesmeerd. En je niet ingesmeerd hebben, ja.
1: 14. When I met you in the summer.
0: De meest zomerse van Calvin Harris was er daarnet ook bij. Summer.
1: 13.
0: Zonnendans van Klankcarousel.

0: gratis publiciteit voor de stad Saint-Tropez. DJ Antoine heeft er jaren geleden voor gezorgd. Welcome to Saint-Tropez. Heel veel Pitbull gehoord de voorbije weken in de Summer Beat 1000. En deze staat heel hoog samen met Nio. Give me everything. En dan kunnen we beginnen aan de top 10 met op
1: 10.

0: Onze destination is de nummer 1 natuurlijk.
1: De Summer Beat 1000.
0: De nummer 1 van de Summer Beat 1000. Met op 10 Destination Calabria van Alex Godino. Vanavond staan ze op het Sunrise Festival. Milk Inc. Onze festivalreporter Esther is daar backstage. Dus als ze Reggie en Linda tegenkomt en ze hebben iets leuks te vertellen, dan ga je het kunnen volgen via de stories van Top op Instagram uiteraard. Dus check dat zeker. En Milk Inc. komen we nu ook tegen in de Summer Beat 1000. Ze staan op
1: 9
0: met Walk on Water.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote bad eend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
3: Alle schijven, Bram, alle schijven.
4: 8.

0: Bailando van Paradiso in de Summer Beat 1000, ja.
1: Zwembad of zwemband?
0: Er moet ook gewerkt worden op vrijdag bij bijna 40 graden. Dag Jordi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Bram.
0: Jij bent schrijnwerker en je bent een keuken aan het plaatsen?
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: En dat doe jij alsof het voor jezelf zou zijn?
2: Uiteraard.
0: Ja, nee, maar goed. Laat mij raden, de keuken wordt in bloot bovenlijf geplaatst op dit moment.
2: Dat heb jij inderdaad zeer goed geraden, dus in bloot bovenlijf te doen.
0: Ja, goed. Word jij daar een beetje goed verzorgd door de klanten? Komen ze af en toe, ik weet het niet, met wat ijsblokjes langs en zo bij jou?
2: Ja hoor, absoluut. Het zijn heel vriendelijke mensen. Ze komen regelmatig vragen of ik iets wil om te drinken.
0: Oké, en zo hoort dat te zijn natuurlijk op dagen als vandaag. Goed, we spelen voor een zwembad of een zwemband. Alleen, beste Jordi, ik heb een technisch probleem met het rad.
2: Oei.
0: Je bent misschien al eventjes aan het luisteren. Het vorige uur, of het uur daarvoor, heeft Bart-Jan hier zitten draaien aan het rad dat het niet normaal was. Heb je dat gehoord?
2: Ja, op de achtergrond wel.
0: Ja, dat was
2: maar
0: echt...
2: ik heb het gehoord.
0: Het is... ik kan er niet aan doen, maar het is kapot. Het rad is kapot. Dus ik kan er niet aan draaien. Kijk, goed luister, als ik eraan draai... Dan gebeurt het. Het rad draait gewoon niet meer. Dus wat moet ik daar nu mee doen?
2: Als het van mij afhangt en ik voel hoe warm het momenteel is, zou ik zeggen een zwembad weggeven.
0: Jordi. Ken je mij een beetje?
2: Een beetje?
0: Dan weet je dat ik geen moeilijke mens ben.
1: Zwembad.
0: Dan doe je dat toch gewoon, hè, zeg. Ah ja, het is kapot. Ik kan er ook niet aan doen. Dit is overmacht, Jordi. Dus, maar proficiat, je hebt de zwembad gewonnen.
2: Dank u wel.
0: Het laatste dat we hier hebben liggen, dus kijk. Kan niet beter zijn.
2: Ah, super.
0: Ja, is echt een heel groot ding.
2: Heel welkom, ding.
0: Ja. De vrienden van Hermie.com gaan dat zo snel mogelijk opsturen naar jou. Ik wil ook nog even gezegd hebben dat jij heel veel geluk hebt dat jij bent uitgekozen door de computer. Want honderden, duizenden mensen hebben dat 2 weken aan een stuk geprobeerd. En we moeten zoveel mensen teleurstellen, maar dat is nu niet anders. Dat is het spel. Dus het lot heeft beslist dat jij gewoon afgekoeld moet worden met zo'n megazwembad. Dus proficiat.
2: Dank u wel.
0: Oké, fijne werkdag nog.
2: Ja, dank u wel.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
0: Summer Beat 1000. Ja, we verdienen dat wel, hè. Geef toe.
1: Top. We make a move. 7.
0: Waar zitten de fans van de Antwerp? Laat u maar eens horen, hè, voor dit.

0: Ik ga toch even bellen met onze grote baas, want ik vind dat we dat spelletje zwembad of zwemband nog eens moeten spelen een volgende keer. Het is zo leuk geweest die voorbije 2 weken en iedereen was zo enthousiast.
1: Bommetje!
0: Ja, ze blijven maar komen, die bommetjes berichten, maar ik ben uitgedeeld. Alle zwembaden zijn weg. Sorry daarvoor.
2: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: De nummer 6 en op 6 staat dit. Danza Kuduro komt eraan van Don Omar, maar eerst even dit overzicht. Op de volgende plaatsen is het aanschuiven. Ik geef enkel de vertragingen waar je langer dan 20 minuten tijd verliest. Dat is zo op de E40 op dit moment 1 uur en 20 minuten aanschuiven tussen Erpenmeren en Ternat. Richting Nederland op de Antwerpse ring 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 ook 40 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Gent ook 40 tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Op de E313 een half uur tussen Hasselt-Zuid en Lumme. Op de E34 ook aanschuiven, een half uur tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En ik eindig op de buitenring van Brussel, 25 minuten tussen Grimbergen en Jette. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, is dat ook best mogelijk. Maar dan verlies je daar tenminste niet meer dan 20 minuten.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
3: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Dit is de beste manier om je weekend in te zetten. Het hete weekend dat er ook zit aan te komen. Summerbee 1000, dit is de grote finale met Danza Kuduro. En nu...
1: 5.
0: Zeg, kunnen we dat droevige stukje niet overslaan? Ik zeg al, kunnen we dat overslaan, het droevige stukje? Het is geen weer voor droevige muziek. Even doorspoelen naar de zonnige trommeltjes. Want hier wordt de mens blij van. Dit is Carnaval de Paris, jouw nummer 5, Dario G.

Dit is ooit nog gemaakt voor een WK voetbal en die sfeer ademt het ook helemaal. Karrio G en Carnaval de Paris. En nu heb ik een track die ik eigenlijk in de top 3 had verwacht. Maar hij is er net buiten gevallen. Pas op, geen klachten, hè. Dat heb jij zo beslist. De laatste twee weken heb jij kunnen stemmen op de finale top 20 van de Summer Beat 1000. Ik heb het over deze. Het is Avicii. Levels staat op 4.

0: Net geen podiumplaats voor deze levels van Avicii. Nummer 4 in de lijst.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: De nummer 3. Ah ja, logisch. Maar wie dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Gewoon blijven luisteren.
1: Immo aan de kust. Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen, zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Ik weet dat jij als luisteraar van Top van festivals houdt. En dat is ook echt te voelen in hoe de Top 20 is gestemd. Hij stond hoog, hè? Sun is Shining, een echt festival. Anthem met Zon, Axwell en Ingrosso. En dan, een echt icoon. Vorig jaar stond hij helemaal bovenaan op 1 in de Summer Beat 1000. En dit jaar op 2. Paul Kalkbrenner

0: Vorig jaar bovenaan op 1, deze editie op nummer 2. Paul Kalkbrenner en Sky & Sand. Er is dus één track die net nog wat meer stemmen heeft gekregen door jou. Wie dat is, dat kom je zo meteen te weten. Want we gaan nu nog een laatste keer hydrateren met dit, hè.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 10.
0: Destination Calabria van Alex Gaudino vonden we als opener van de top 10 terug in de lijst.
1: 9.
0: Het bommetje zat verstopt.

0: Dit is een schaamteloze zomerse meezinger, zoals we het dan zeggen bij Top Paradiso en Bailando
1: 7.
0: Ik heb heel veel berichtjes gekregen van fans van de Antwerp. Die vonden natuurlijk dat dit op 1 moest staan, maar ja. Ik vind 7 ook een mooie plaats voor Sonic 1 Can The Taste of

0: Carnaval op plaats nummer 5 met Dario G. Carnaval de Paris. 4. Hij zakt een klein beetje weg ten opzichte van de vorige lijst. Avicii en Levels.
1: 3.
0: En dan gaat het vuurwerk af als je dit op festivals ziet en hoort. Maxwell en Ingrosso met The Sun Is Shining. Jouw nummer 2 in de Summer Beat 1000. Nee, jouw nummer 3 was dat, hè? Want dit was de nummer 2. Paul Kalkbrenner en Sky and Sand. Dus ik heb er nog één te draaien. De track die de meeste stemmen heeft gekregen de voorbije weken. Via onze website en via de Topradio BE-app. Wie is de nummer 1 van de Summer Beat 1000? Het is een iconisch zomeranthem. Dat al decennia oud is. Maar nog altijd de zon oproept. Altijd als het speelt op de radio. Het is... The one and only...
2: Get on the floor.
0: Summer Jam.
1: 1.
2: Put your hands up.

0: En met deze Summer Jam op 1 in de Summer Beat 1000 zijn wij helemaal klaar voor de zomer van 2026. We gaan er een topzomer van maken. Met ook in de maanden juli en augustus heel veel Summer Beats in de playlist van Top. We zijn er bij Top helemaal klaar voor. En wie ook klaar is om je weekend in te zetten samen met jou, dat is Wouter de Vries. Hij staat klaar voor de Party Room. Veel plezier met Wouter. Summer Beat 1000.
1: Top. We make you move. Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedenavond. Het belooft een topweekend te worden voor onze kust. De kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagjes toeristen per dag. De hotels zijn gemiddeld 90% bezet. Dat blijkt uit een schatting van provinciebedrijf Westtour. En dat heel wat mensen naar de kust trekken om dit weekend verkoeling op te zoeken, voel je ook op onze wegen, want het is erg druk. Als je zelf naar de kust wil vertrekken, neem dan zeker een flesje water mee of neem de trein. Want de RMBS zet extra treinen in richting Oostende en Blankenberg. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. De hittegolf heeft zijn piek bereikt. De warmste plaats is op dit moment Kleine Brogel in Limburg. Daar werd een temperatuur van 40 graden gemeten. In de provincie Limburg geldt code rood voor de hitte. Het kan dus zijn dat het op nog meer plaatsen meer dan 40 graden was. Maar dat weten we pas vanavond. De warmste dag ooit in ons land is het voorlopig niet. Op 25 juli 2019 werd het 41,8 graden in Begijnendijk in Vlaams-Brabant. In Frankrijk is opnieuw een kindje overleden in een snikhete auto. Een baby van 18 maanden werd achtergelaten in een auto op een universiteitscampus in Marseille. De ouder vergat het kindje toen die ging werken. De brandweer kon de baby nog uit de auto redden, maar het overleed in het ziekenhuis. Het is al het vierde kindje dat deze week stierf in een snikhete auto in Frankrijk. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en reed als enige onder de 25 minuten. Het is al de eerste grote tijdritzege voor Zegaert. Tim Welles was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Topfavoriete Kopecky heeft geen medaille en werd vierde. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig. Na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag eerst onweersbuien. Daarna vanaf het westen droger en opklaringen. Het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.
3: Dit is Top. De Vries.
0: Wil jij straks meehelpen duwen om de poorten van het weekend te openen en de vakantie te starten? Stuur dan uw weekend in onze Top Radio BE-app.

0: Party Room at Dance and Slayer. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Ja, openmaken op deze vrijdag. Come on. Turn it up.
1: Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. Ben je klaar voor de apéro vanavond met dit feestje? Want je weekend staat pas echt op deze tropische vrijdag in de Party Room. Geen geklaag dat het te warm is. Nee, het is zomer op zijn best. En daarvan ga je extra genieten met ijskoele hits in de Party Room. En straks nog hot nieuws van Bibi Rexha voor haar Belgische fans. Maar eerst, samen met Zoe, de poorten van het weekend openduwen. Goedenavond, Zoe.
2: Goedenavond.
0: Heb je er zin in dat weekend? Heb je leuke plannen? Hou je van de warmte?
2: Yes. Ja, ik hou heel veel van de warmte, lekker in het zwembadje zitten. Maar dit weekend hebben wij een eventje voor ons bedrijf. En zondag moet ik helaas werken. Dus veel in het zwembad zitten zal er voor mij niet bij zitten.
0: Ja, oké.
2: Okay. Weekend, maar... dus dat stopt.
0: Ja, en maar wat moet je dan doen van werk in het weekend?
2: Ja, ik werk als student, job in een kledingwinkel. En dat eventje is gewoon bij ons thuis voor de mensen ons merk okay. te laten leren.
0: Ja, kijk, je gaat veel zomerkleertjes kunnen verkopen in elk geval met zo weer. Hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Ook plezant. Maar Zoe, je weet het weekend start pas echt hier bij Top als de grote poort van het weekend is opengeduwd. En ik kan dat niet echt alleen, dus ik ben blij dat jij gaat meehelpen duwen met mij. Doe je ook een beetje sport? Ben je sportief aangelegd, Zoe?
2: Yes, ik loop elke week, dat komt helemaal goed.
0: Veel meer van sport doen dan ik, met andere woorden. Dus we gaan er samen aan duwen. Ben je er klaar voor?
2: Yes, helemaal.
0: 3, 2, 1. Ja, het is een zwaar ding, hè. Je hoort het, hè. Ben je wel aan het duwen?
2: Ja, heel hard.
0: We zitten wel in het weekend.
1: The Party Room XL.
3: Yay, het is weekend.
0: Yes, Zoe. Klinkt toch veel beter, hè? Het is weekend, samen met Zoe en alle andere luisteraars. Bedankt voor het belletje en geniet ervan, hè.
2: Dank je.

Haven was dat. En I Run uit de Top Hit 40. Heel de week hoor je al stukjes uit het exclusieve interview wat ik had met Bebe Rexha, de ster met Albanese roots. Ze verklapte eerder al dat ze heel graag samenwerkt met David Guetta, omdat hij altijd eerlijk is over de muziek die hij maakt en dat hij eerlijk zijn mening geeft tegenover haar. Maar zometeen heeft ze exclusief nieuws voor de Belgische fans.

0: Pink, Trustful. Zometeen hier in de party room om je vakantie goed in te zetten. St. John en Iman Beck met Roses.
1: Een zomer vol liefde. Beck aan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola. En dan met een actie die ik kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
10: Murdered my innocent family.
9: Wraak en gerechtigheid.
11: This is not gonna end well.
9: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
12: Touché.
9: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
13: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
14: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
13: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
14: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
13: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

nog bestaat, hè. Dubbel album getiteld Day and Night verschijnt op 18 september. Zo maakte de Canadese zangeres bekend via Instagram. En natuurlijk super bekend van dit One Hit Wonder, hè. Beetje schaamteloos. Maar hij blijft hem wel meezingen. Call Me Maybe. Ja, het weekend komt eraan. Het wordt weer een weekend met warme temperaturen. Ook misschien een onweertje wat erin zit. En vanaf vandaag ook Sunrise Festival, waar we ook zijn met Top. Maar zeker ook een weekend om bijvoorbeeld een terrasje te doen, een ijsje te likken of met vrienden op zwier te gaan. Allee, het wordt een weekend om geld uit te geven. I want your money.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
3: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Auto 5.
7: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat

0: ofwel ben je heel graag op je werk. Kan ook altijd. Dit is Top. Tijd voor het laatste stukje uit het interview wat ik had met Bebe Rexha naar aanleiding van haar nieuwe album Dirty Blonde. En tot slot heeft ze ook nog nieuws voor de Belgische fans. Er staat nog iets te gebeuren in ons land met Bebe Rexha. Ze was er een beetje mysterieus rond. Ik laat het haar zelf vertellen.
1: Oh ja, yeah, of course. I mean, first I want to say there's so many exciting things coming up. For all my Belgian fans, so I'm very, very excited. I can't wait to come back. I also have family out there, so I'm excited to see them. And I went last time, and we had some amazing, like a donor, or like a, you know, with the French fries in it. And I can't wait to hopefully come and like party, dance. Like I want to feel them. I want to feel their energy. Like I just want to vibe out, you know. That's like my favorite part is like coming to like see the fans and just like singing the songs and like I don't know, just being around their energy. So I'm really excited about that. And then of course, I'm excited to get myself a Belgian waffle.
0: Ah ja, ik dacht al, waar blijft die wafel? Ja, ze kijkt er dus hard naar uit om terug te zijn in ons land, om te kunnen zingen en dansen met de Belgische fans. En blijkbaar heeft ze ook nog familie in ons land, dat wist ik helemaal niet. En natuurlijk om een Belgische wafel te eten. Ik vermoed dan toch de Brusselse wafel met suiker. Smakelijk, baby. Tot slot ga ik nog een nummer draaien wat je kent uit haar recente album. En dat is deze met de samples erin van Faithless. Hier is Bebe Rexha, New Religion. Deep.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
0: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
4: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland.
1: Musica.
0: Tomorrowland One World Radio.

Save My Love, dat was de nieuwe van Kygo bij Top. Dit is Top. Jeroen en Koen zijn deze ochtend op vakantie vertrokken, maar ik ben eens benieuwd naar jouw vakantieplannen voor deze zomer. Is er al iets geboekt? Naar waar trek je? Stuur het eens in met een bericht in de Top Radio BE-app. Nu hier tijd voor Deep Zone. It's gonna be alright. Ja, met je beide voeten in een emmer koud water, dan moet het lukken vandaag.

0: Zone. It's gonna be alright, wees daar maar zeker van. Dit is Top. Ik peilde daarnet naar jouw vakantieplannen en die zijn er heel zeker. Zijn die er allemaal binnengekomen in onze app. Kenny zegt, dit weekend ga ik naar zee met de familie. Ja, kijk, het weer leent zich ertoe. Misschien is een buitje, een beetje onweer tussendoor, maar warm zal het wel zijn. Sarah gaat het weekendje naar Nederland, Amsterdam. Ja, prachtige stad, heel veel te doen. Jelle gaat deze zomer naar het zuiden van Frankrijk met de tent. Zeker avontuur. Daar in het zuiden van Frankrijk, als je met de tent gaat dan toch. En Saskia gaat naar Kos, Griekse eilanden, boottochtje maken langs de Griekse eilanden, zegt ze. Ben ik ook al geweest in Kos, kan dat serieus warm zijn.
1: Straks, na 7 uur, op Top.
0: Maar bon, we zijn dat hier gewoon, hè, met die sauna-temperaturen vandaag. Zometeen de 40 populairste dance tracks ter wereld. Met Koen, de Global Dance Chart komt er weer voor je aan. Ik zeg je, fijn weekend, geniet ervan, misschien tot op Sunrise Festival. En dit is Maupi en Nek.

0: Serieus? Jij toch niet? Alleen wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedenavond. Rond deze tijd start het herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het busongeval in Beugenhout een maand geleden. Een schoolbusje van het buitengewoon onderwijs werd toen aangereden door een trein op een overweg. Daarbij kwamen twee kinderen van 12 en 15, een busbegeleidster en ook de chauffeur om het leven. Het herdenkingsmoment is door de hitte naar binnen verplaatst in de kerk. Zo'n 400 mensen kunnen binnenvolgen waar ook onze koning Filip en koningin Mathilde bij zijn. Buiten de kerk worden nog grote schermen geplaatst voor wie niet binnen geraakt. Zijn minder bestuurders betrapt op rijden onder invloed tijdens de jaarlijkse controleactie Weekend zonder alcohol en drugs, dat meldt de federale politie. Die controleert de afgelopen weekend meer dan 60.000 bestuurders. Zo'n 1,40% had te veel gedronken tegenover 1,84% vorig jaar.

0: Bij zo'n 400 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De politie controleerde ook op drugs en nam bijna 150 speekseltests af, waarvan er 75 positief waren. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en dook als enige onder de 25 minuten. Tim Wellens was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Topfavoriet Kopecky heeft geen medaille en werd vierde. Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig, na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee is het iets minder warm bij 26 graden. Zondag eerst onweersbuien, daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden.
1: Dit is Top

0: Als jij afgelopen week dit gevoel had...
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Dan heb ik goed nieuws, want dit is het weekend van Top met de GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

0: mogen feesten als de beesten.
1: Dat is wat je kan doen tijdens het weekend. En de ideale soundtrack hebben we dus ook bij de Global Dance Charts. Is dit gaat Bebe Rexha 10 weken op 1 staan. Kom je dus vandaag te weten.

Het is een vergelijking die je waarschijnlijk nog niet had gemaakt, maar popmuziek is net als fastfood. Het moet snel, lekker en ook herkenbaar zijn. Dat is wat de Chainsmokers zeggen. Dus voilà, een goede hamburger van de Chainsmokers.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. De rekening van KBC.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
9: Mannekes, Bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
10: En wij klussen allemaal mee.
9: Met 20% korting, hè? En op wat?
10: Op alles.
9: En wanneer?
10: Nu zondag.
9: Wie klust er allemaal mee?
10: Wij klussen allemaal mee.
11: Hoe maakt u het?
12: Samen met Jamma.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie.
17: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
18: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
17: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
18: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
17: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

af en toe eens op vakantie gaan. Het lijkt een leuke bezigheid en dat zal tijdens de zomervakantie voor heel veel mensen het geval zijn. Maar laten we nu even een uitstapje maken naar Zuid-Tirol. We gaan kennis maken met Andriano en Enrico. Want zij hebben deze track gemaakt. Eve. Baby, meet me in the dark. Meet me in the dark.

0: Het is de tweede week van Sylvia Pompa en misschien moeten we met die jonge man toch ook eens kennis maken. 7 plaatsen gestegen en stijgen, dat doet zijn bankrekening ook. Want waar besteedt hij zijn centen aan?
1: I'm very heavy on instrument plugins. I spend like all my money on just like instrument VSTs. I have like everything. I say I buy a new instrument plugin every week, definitely.

Cultuurdomein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. De beste dance ooit gemaakt.

non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. Top. We make you move. Stop. Download de Topradio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. We make you move. Top. Double dance charge. He said, tell me a story.

wil niet beginnen klagen dat het te warm is, maar het zou wel eens kunnen dat het van dat is. Awake Tonight. En dat heeft dan ongetwijfeld met de hitte ook te maken. Afrojack, Sia en David Guetta in de GDC 40. De hoogste nieuwe staat deze week op 25.

Dat moment dat je het weet, dat je het voelt. Zou over de liefde kunnen gaan, maar dat zou ook gewoon iets anders kunnen zijn. Dat je plots beseft, ja, dit is nu wat ik belangrijk vind in het leven. Kygo met Carter Fate en dat was That's When You Know. Zometeen de 20 best

Maar kijk, we hebben ze speciaal aan de kant voor je gelegd. Een beetje opgespaard voor jullie. Save My Love. Kygo met Khalid en Griffin in de GDC 40. In de 17e week blijven ze gewoon zitten op nummer 17. Makkes. Het kan maar zo eenvoudig zijn. En dit gaat over elkaar aanraken, denk ik. Oh la la, James Hype. Serotonin.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
2: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
1: Dus we groeien.
2: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
1: Dan is dit jouw moment.
2: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Dance Chart. Koen van der Sloten. We make you move.
1: Global Dance Chart. Als je naar de muziek luistert van Kygo, dan heb je toch altijd een beetje de Avicii-vibe. Luister maar eens wat Kygo daar zelf over zegt.
2: His music was the reason why I started making electronic music. He was the one, you know, who inspired me to start doing what I do right now.

En dan ook dat stemmetje. Here we go. Milky was dat en Just The Way You Are samen met Malgrap in de GDC 40 deze week op 11. Zometeen gaan we beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Prospa en Clooney. My love is what you'll find. Number 2. Another Talk To You. Let me take it higher. Number 1. 9 weken op 1, Bebe Rexha. Als jij blijft luisteren, en dat ga je hopelijk doen, dan gaan we dat samen ontdekken. De ontknoping van deze lijst. Ooit zei Jugal, doe het niet voor het geld, doe het voor de Latina's. Even over nadenken. Jugal is dit, Moving to the Sun.

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag.

0: en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance

Deze week is hij net van het podium gevallen en we hebben hem kunnen opvangen en is op nummer 4 beland. Dat was deze Prospa en Clooney met Free Your Mind in de GDC 40. Met de top 3 dus van deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: het is een tijdje geleden, maar ik wil je nog een wistje datje meegeven over Bebe Rexha. Die zat in de opnamestudio, was aan het nadenken over nieuwe muziek, maar ze zat met dat melodietje van Faithless en Insomnia in haar hoofd.
1: So I went to Sister Bliss, who was in Faithless, and I was like, yo, can I get that dun dun dun dun dun? I was like, because it sounds so good, like we can't like recreate it. And like, how did you, like, what effects did you use? She's like, we played that live, and like, that's on tape.
0: Ze hebben dus een poging gemaakt om het na te maken, dat is niet gelukt en ze hebben het dan opgestuurd. En dit is het resultaat, Bebe Rexha, Faithless, New Religion op 1. Global.